ons mond toespreken zal en opheteren zal, is dat we beroepen zijn tot een overgoed dat niet vergonnen of verwalten kan. Daar is niets dat dat vernichten kan, niet vier of storm of ergens zest wordt. En dat is ook niet bezudeld van ergens wordt. Dat heeft niets aan zich dat het wordt schade aandoen kan. En we hebben dat overgoed ook niet in een valse weg getreden. Daar is niets dat dat ergens wordt schade aanreden kan, zodat het weinig weet heeft aan mijn stoot. En dan is er nog een lijn met dat overgoed dat interessant is, en dat is dat het in hemel voor ons bewoord is. We doen er manchmal schatzen of de wertvolle zaken in een zekere steed bewoorden, zoals in een bank, met de idee dat die bank dat zeker houden wordt voor ons. Die had dan een box of de doos in de bank dat zeker is van Dave en Vier en zo wieder. Anders gezegd, die bank deed dat voor ons bewoorden. Ober ons overgoed is voor ons verzekerd in hemel. En dat is God zelfs in Jezus Christus en de Heilige Geest die ons overgoed doorbewoorden en verzekeren. Dat is niet mogelijk een steen te hebben die zekerer is als dat. Nu dat is waarom hij zegt dat zolang als we hier in deze wereld zijn, waar we verzekeringen en lieden en proef hebben. De verzekeringen en dat lieden en de proef die we hier hebben zijn bloos opvereerst. Die zijn bloos voor een stoot. Dat is ook wat Paulus van reed in 2 Korinther, het 4 kapitel 17 en 18 vers. Dat zegt dan dat jegen woordje lichtet lieden, werkt voor ons een emmer geraterd en eeuwig gewicht van hartelijkheid. Dan wie betrachten niet dat wat te zijn is, dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Aber wat niet te zijn is, is eeuwig. Wie hebben veel zaken die dag voor ons zijn, die we aanzien als zeer wichtig en wertvol. En vriend, die hebben geen woorden weet, wanneer we die aanzien en meten met de eeuwigheid en zijn. Die zijn alle verjankelijk, die veredelen met de tijd. Die zijn bezudeld, die verleren weet, aber dat wat niet te zijn is, dat eeuwig is, dat zijn werkelijk de dingen die wichtig en wertvol zijn. Nu jeet hij weer in den 7e vers nennen, en hij wordt hier een beetje dieper in den gonen, wegen de proef die we ervoren worden hier in dit leven. 1 Petrus, dat 1e kapitel, de 7e vers. Zodat jun geloven geproefd wordt, dat veel meer weet is als geld dat verschwingt, wandert ook zo als der gemfeer geproefd wordt, dat het mocht te riem en heerlijkheid zijn, wanneer Jezus wordt geopenbaard worden. Peter brukt hier een woord dat ik eermaal brug in deze tijd. Ober mij is zo dat dat woord voorken gebrukt wordt, zest wat te menen als Peter dat hier brukt. Dat woord dat hij hier brukt, ha ik manchmal even zat als chestlich oder zeer wertvol. En je ha gezegd dat dat woord eindelijk een vroes woord is, wils de gelijke fijne chestliche dingen. Prinsje McGee vertelt van de vrouw die na de derde Bijbelprogramma hartje deed en die reed dan voorken van dit weer chestlich en dat weer chestlich. Ze had de arm gezegd dat hij chestlich weer en dat zijn programma chestlich weer. Oder iemand had haar wat gegeeft wat chestlich weer. En je reed ook van chestliche gezelschap. Nou, dat is een schijnend woord. En daar zijn meerdere dingen in onze verwantschap met hem, Herr Jezus, die zeer wertvol of chestlich zijn. De Bijbel reed van Jezus in chestlich het bloot, ten bijspel. Ober zei dat Peter dat hier nu brukt, en hij is de sterke boede fascha. Hij zegt dat de, hoor ik nu dit, hij zegt dat de geloofes proef chestlich is, zeer veel wert. Aber hörst, to wem? To ans Gott. Peter brukt dat woord 7 in zijn brief. Wie waren dat zijn, wann wie bedoel waren zijn? Nu, hij zegt dat de geloofesproof veel chestlicher is als geld. Dat kan vernicht worden. Hörst, warte nog wat hij zegt. Zodat jun geloven geproofd wordt, dat veel meer weet is, veel chestlicher als geld dat verschwingt. Wandert ook zo als der gemfeer geproofd wordt, dat het mocht de riemen heerlijkheid zijn,
van Jezus wordt geopenbaard worden. Zeg maar, hij zegt dat de proef, die wij nu doorkomen, moet een zwak hebben en ons leven. Dat heeft een zwak voor nu, maar dat heeft ook een zwak voor de tijd, want de Heer Jezus wordt geopenbaard worden, zeg maar. God deed dat nu voor ons, dat mensen met geld doen. Want geld uit de eer gegroefd wordt, dan is dat niet zo als wie dat zijn, want dat hem gebruik is. Dat laat het niet zijn smak, want dat uit de eer komt. Maar dat wordt dan naar de smelter gebracht, en die deed dat in een rood hete overlaaien. Waarom dat te vernichten? Oh nee. Hij deed dat zo dat dat geld kan rein gemaakt worden van alles dat niet echt het geld is. Wanneer dat geld gesmeld wordt, dan komt dat schuim en aanrennend naar boven. En dan wordt dat rafgeschapt, wat er bloos reinend echt het geld gebleven is. Peter brukt een zeer wichtig bijspel, wils hij wordt hier zeggen dat wie niet zijn met geld of dezelfde of zo wat je raadt, maar met wat dat veel tjestlicher is, veel meer weert heeft of zelfde of de geld. Dat Jezus Christus zijn bloed. Onze proef die God ons brengt, zijn vorken zo, als wanneer hij ons in een hete oven in hen brengt. Ober hij deed dat niet ons te vernichten, of de schade aan te doen, ober ons rein te maken en echt te maken. Hij wil echt het geld hebben, en dat is zo, als hij dat trier wordt. En vriend, dat is wat christelijke karakter opboer deed, zeg maar. Dat hält sich glick, wat mensen zeggen meegen. Aber dat is van de proef komen, dat dat geld karakter verkämt. En dat schuim en draak weggenomen wordt en ans leven. Dat is zo als God dat deed. En dat is aber nicht, wat mensen deeg wachieren willen. En zo wordt daar niet zeer veel van gered en veel tjoeken. Daar is leven volk en reed van hoe we en ons zelfs fähig zijn. We moeten ons zelfs begrijpen en aan ons zelfs leven dat we dit of jaren doen kunnen. Ober vriend, du en ik zijn niet fähig en ons zelfs. We hebben niet de wijsheid en kunst en uitzicht zelfs dat voor zich te brengen wat God voor ons en dit leven en ook voor de eeuwigheid heeft. Wie worden niemals fähig zijn, vriend? Wie moeten als zinder naar God komen? En hij deed ons dan raden, de zinige nood, de Jezus zijn bloed. En dan wil hij zijn leven uitleven en derg ons. En hij proeft ons in te leren, derg de proef en dat lieden. Hij trekt ons naar zichzelf door derg. Ik wil nog wat erwenen dat niet zeer aangeneem is te horen. Over zo'n proef die God nu ons brengt, nemen je weinig een deel tijd. Also, wat zei ik? En we gaan voor wie als Christen een deel proef ervoren en ons leven. Dat wordt niet bloos zo'n zinnen dat ons voor een paar dagen plagen wordt. Geld reinen eich te maken neemt tijd. En dat neemt tijd ons, wat door te brengen dat wie dem Heer riem een herrlichheid brengen kunnen. We leven nu in een tijd van alles zal haastig en schwind gedaan worden. We willen alles voorts hebben. Als ik hieze boer deed, neem ik een man aan die hier een arbeider wil. Hij wil het in toen je was het loon aan aanvang en dat zal voor een jaar of zo zijn. Maar aan een paar dag kwam hij en wil voorts een deel meer loon hebben als we bestemd hadden. Ik moest hem schließlich gaan laten, dat ging niet. Hij wil bloos met je geld ha, en wie eindelijk ook niet zeer welig door te arbeiden. Nu zegt Peter hier nog wat dat zeer interessant is. Hij dient eindelijk aan dat wanneer Jezus wordt je op een boord worden, dan worden we hem danken en riemen voor die schwierigheden die hij in ons leven komen leidt. Meer is het dat veel van ons worden vielleicht zogar wensen wanneer we aan de Heer zien jagen wat worden zijn. Wanneer de Heer ons toch had meegeproefd te komen laten, zo worden we velen wanneer we ver aan worden zijn. We worden dan zien hoe tjestelijk de proef werkelijk weren. Denk aan hoeveel de apostel Paulus uitholen moest. En dan ook des man Peter, dat aan wat je trietzicht worden. En hij zei dat de proef worden dat geld en ons verbrengen.
En wanneer we worden en zien je in wat stonen, dan worden we zien hoe dat alles uitarbeidde deed en ons leven.

Nu de achte vers. Je ha Jezus niet gezien, ha am op een dag leef, en wanneer je am nu ook niet gezien, op een am je leven, vrij je junt met een grote vrede, die volhardelijkheid is, op een nicht te erklären jet. Dit is een vers die ons diep bewegen zal. Peter had dem Herr Jezus persoonlijk gezien. Hij weer met am top gewaast voor ungefähr 3 jaar. En had in die tijd miserabelijk veel slag gemaakt. En dan kwam hij naar den Galileische Zee, den Samariens tijdig, naar Jezus in afstonden van dood, en dat vreestig weer door op de kolen, en door weer Jezus, die dat eten reed gemaakt had, van aan. Peter had zo miserabelijk veel slag gemaakt. En nu loert Jezus door, van aan. Jezus had kunnen te Peter zeggen, Peter, ik kan die niet vertrouwen. Waarom in alle wereld deedst du mij verliegen? Ik wil die zeggen dat ik die woormatte aan zie zaten. Du hast veel slag gemaakt. Aber dat is niet wat Jezus toe aan zeed. O nee. Hij vroeg Peter bloos, hast du mij lief, best du mijn vriend? Des man die zich zo gepocht had, dat hij Jezus niet verloten wordt, deed nu niet pochen. Nu had hij nust om even pochen. Schließlich, uit diepe gefiele, een diepe innerlijke beweging, zei hij te Jezus, O Herr Jezus, du weetst alles. Du weetst dat ik die goot zie. Du weetst ook wat van veel slag ik zie. Aber ik zie die goot. De Herr Jezus zei dan te Peter, dat hij zijn schoop, dat hij Jezus zijn schoop verzorgen zal, zoals een schoop hard wordt. En niet lang na dem deed Peter zijn eerste predigt houden aan den eerste Pinkstag. Jo, hast du mij lief? Vraagt Jezus. Peter zegt nu to ons, je ha Jezus niet gezien, ha am op een dag lief. De Heilige Geest kon dem Herr Jezus de werkelijkheid maken en ons leven, wann wie ons to am han geven. Dat is eindelijk dat geheimnis, wann het kon een geheimnis genaamd worden van dat christelijke leven, hast du am lief? Dat is Jezus zijn vraag to die en to mij. En dan zegt hij ook to ons, dat wanneer wij zeggen dat wij am lief ha, dan zullen wij zijn geboten houden, gehoorzaam zijn to God zijn woord. En waarde, dat is niet mogelijk to God zijn woord gehoorzaam te zijn, wanneer wij niet weten wat het zegt. Houd mij dat te goed, wanneer ik veel daarvan red, o vriend. Dat is zeer wichtig dat wij goed bekend zullen zijn met God zijn woord en ons dag voor dag leven. En wanneer wij ons dan tot de Heer overgeven, dan wordt hij ons door dit leven leiden. En ja, daar worden verschillende schwierigheden zijn, dat ja. Maar hij wordt dat brugge ons reed te maken voor de eeuwigheid. O mijn vriend, hast du am lijf? Dat laatste poort van den achte vers is mij zeer wichtig. En wanneer je am nu ook niet zijn, aber aan am je leven, vrij je junt met een grote vrede, die volhardelijkheid is, aber niks te erklären jet. Dat dien horten bij pinje klapperen, wanneer du aan dem Herr Jezus denkst en wat hij voor die je donen haft? Hast du een werkelijke leven voor am? Oder best du zonen die een doodje religion haft? Een religion die geen ware mening heeft. O, mijn vriend, de Heer Jezus is zo wonderschijn. Peter had am lijf, Paulus had am lijf, en alle die am en werkelijkheid dienen, ha am lijf je hoort. Ik hoop dat du een leven hast van de Heer Jezus. Wanneer du hast, dan wordt die dat derg veel schwierigheden helpen. Dat wordt helpen dat een man en zijn vrouw een goede verwantschaft ha een met de andere. Dat is wonderbaar hoe een leven van de Heer Jezus Christus er een harte wordt toepbrengen en gemeenschap. Dat wordt en dat hem helpen en zekerlijk ook in onze kerken. Dat wordt helpen en al onze verwantschaften met andere mensen. Ik vraag die waarde. Best du een vrouwe Christ. Een diepe leven van de Heer Jezus brengt vrede toe een mens zijn hart. Best u zonen, die dem Heer zijn vrede am hart haft? Du zust, du best een chenig zijn,
Du hast ein Aufgut, dat du am Himmel für dich versichert ist. Wat mir so sehr schuld ist, ist, dat du so viele Menschen sind, die nur Zeug wanken, die eigentlich niemals dat Evangelium klar und deutlich gehört haben. Das ist schuld. Predi McGee vertelt die Geschichte von wo hij een Merke getroffen hat und hat er vor das Leif gehad. Sei wie ein junger Frühmensch, der nun nach Zeug ging, wo die sehte, dat einer muss getauft sein, wann einer wollen am Himmel kommen. Und wann du an ihre Zeug getauft wirst und du ein Lied wirst, dann wird der Herr dich am Himmel nehmen. Da wird nichts von Jesus in Tod und Abstunde gelehrt. Predi McGee hat dort Merke gefragt, ob er kann ein Oven mit Artop sein. Und sie hat angeweicht dazu. Er hat auch das Evangelium klar gemacht. Sie hat dort gelebt und hat Jesus angenommen. Und Lothar hat er sich mit Art befreit, ja, dort wir sehen früh. Nee, in der Farsch. Und trier dort eng von jün Glaube, jüne Seele Radung. Dort ist so, dass solange als wir in dit Leben sind, dann wandeln wir am Glaube. Ik weet dat ik dat eeuwig leven ha, ik weet dat. Aber ik weet dat niet, wils ik nu voor Emma voor om leven blijven. Ik word eindelijk niet willen Emma in dit leven blijven met al die weedogen lieden dat er is. Aber ik ha nu dat eeuwig leven, vriend. Wils, wanneer dit eeuwig leven te eng is, dan go ik dich de dodes der en dat eeuwig leven ernen. Nee, ik ha dat nog niet gezien. Ik heb Jezus niet gezien. Ik heb den hemel niet gezien. En dag weet ik echt in geloven en wat de Bijbel mij zegt, dat het zo is. Jo, daar is een hemel. Daar is een Jezus die voor mij starf, die mij eeuwig leven gegeven heeft. Op mijn ziel is nu nog gebongen en is charpa. Also leef ik nu in geloven en dat wat nog ver mij is en zie mij even zegt, dat door een betere tijd ver mij is, in hemel. En jo, dat eng van den geloven is de radung van dit eeuwige. Mijn ziel wordt dan vrij zijn, halleluja. En ik wou een nieuwe charpe ha, zoals Paulus dat beschrift, in 2 Korinther, dat 5 kapitel, de eerste 2 vers, wo hij zegt, dan wie weten, dat wann ons eeuwige zelt, huis vernicht wordt, ha wie een gebied van God, een eeuwig huis en hemels, dat niet met hen geboet is. En wie steen en ons lief, en welle jaren, dat wie en ons himmelse huis kunnen zijn. Jo, in eenem zin is die radung een profetische ding, zeg maar. Ik ha die radung nu, die radung van die zinde schuld, en van die zinde macht, aber die zind is nog rammi, ik ha nog die oele zinde natuur, die radung van die zinde gegenwoord, is nog in de toekomst, en ik ha dat nu am geloven voor de toekomst, zei maar. Tiende vers. De profeten ha gezegd en nooit gevorst wat de radung via. De hoorde van de genoeg geprofetseerd, de junt zal toekomen. Dat is interessant dat de oud-testamentelijke profeten profetseerden van de radung die wie trieën worden. Aber ze verstonden dat niet. Also wat de deden, via. Dat nadem dat zij dat geprofetseerd hadden, studeerde zij en schreven, wil zij wisten dat dat van de Heer weer, dat zij dat niet uit haar eigen wijsheid en kunst geschreven hadden. After vers. Zij zag de woord, en woord van de tijd die juist die en aan weer, rede deed en aanzeigen deed, lang verheer van de Christus in lieden, en de heerlijkheid die nog her wordt komen. Dat is interessant dat de profeten van Christus zijn lieden profetieën deden en ook van de Heer zijn genoed. Dit is besonders klaar uitgelegd in dat 53e kapitel in Jesaja en ook den 22e psalm. En wanneer hij redt van de heerlijkheid die nu herkomen zal, dat is in Jesaja dat 11e kapitel en den 45e psalm beschreven. De profeten reden alle van Jezus in lieden en dat harsche en de heerlijkheid die komen wordt, van Jezus als tjenig, nu deze eerd komen wordt, zijn tjenig rijk op te stalen. Dat is ook interessant dat ze van de juist reden deden, die en aan via.
Dit maakt dat zeer klaar dat de profeten in het Oude Testament schreven dat de Heilige Geest zijn beweging en een derg aan. Dit is een van de meerdere zotsen en God zijn woord dat het Oude Testament direct van God komt door zijn Heilige Geest. Dat Oude Testament is krijgt zo waar God zijn woord als dat Nieuwe Testament is. Jo. De Oude Testament profeten reden van beides, Jezus zijn lieden en ook zijn tjenigrijk op deze eerd. Maar zij kunnen niet onderscheiden dat de twee waarheden niet taub waren. Er wordt een lange tijd tussen de twee zinnen. Dat zegt hier dat zij door even wonderen deden en zachten de mening. Nu ben je dat nächste Mal, Gottes Segen, mijn vrienden.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubram Potash.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Nu lees ik weer in onze geschicht van Oom Kloos. Vijf week mil Kloos Utrop, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergonnenheid te breken. Hij koopt zich wit af en niet grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak. Op een nieuwe tijd wordt hem dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere aansiedlerfamilies, vallen zich ladig, geen predje weer met je kom. Hierdurch heeft Kloos zijn nobers ingeloed. Hij dacht ohne predigt ver te lezen, en alle taub nog wat leider zingen, en bet zo's ne aandacht. Hier fangen wir dann an, dort ist Sindacht Smarius, en de jaast zijn meest ohne der.

Je hoort nu dat programma Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luft fallen deunen kon. Gottes Sehen en bot nächstes Mal.

en een vandoorzijssistina, wel uit het vertalen, wurp en een stoot, winkelster teugend en een schul. Max dat wie een gwastij jong. Emma hoorde eens verdampt en kap. Emma wie de gwastres. Nu, zedeleren, Tinja mocht me alle de Bibel op, wie willen uit den eersten Korintherbrief lezen. Mocht me alle jene Bibel op. Max, wie waren ganz woanders met zijn gedanken en had ook niet opgemocht in de Bibel. Aber Lukas, der malt sich, et wordet sogar utwendig, lut mir et abseien. Je meine doch, 1. Korinther 13, Vers 13, dem kon et utwendig. Der Lerin hat Lukas noch nicht mal gesagt, dat hij kon abseien, aber dann seht hör. Nu aber blijft Glöwe, Läuf, Hupning, disse drei. De Läuf is aber die geratste van den. Dit is zo erg schön, Lukas, zei de Lerin. Aber het wil nog wachten als de andere druk funke in de Bibel. Lukas wie Emma zo erg pinisch bezond. Hij wil Emma het eerste reden en het eerste antwoorden. O, Max, zei de Lerin. Bedie leuwet es langsam. Glöwe, leuw, aber de hoopning heb ik bedie verloren. Dit is treurig met die. Wat is u de Olvada? De glanze klooster moest tischeren. Max de Olvada om kromen. Wat doet hij daar bloes? Zijn schluifstift had hij genomen. En had hem belauren en het hoogstje leist. En bij die had hij schwind ruit genomen. Dem stift met wind zou zich Emma door de lippen ensmeren. En nu zat hij in tijd. Laura had zijn ongewaanheid. Emma moest zich de lippen smeren. En nu nam ze hem... Het schluifstift en smeert zich met hem de lippen aan. Ie, wat is dit? Ie, dit klinkt! Ja, en de ganse klas moest wat lachen. De lerende wist kreit wat nu passiert weer. En zo zei ze, Max, Ruud, du moet voor de dienen stonen. Dit zit ze niet, du stierst bloes. Max ziet Ruud, de tandheul. Hij moest Emma Ruud voor de dienen stonen.

0: klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

Wij leven hier nu in deze Jodenstijd. En de Bijbel leert ons dat wij zullen boete doen en wij zullen stijpen laten. En dat waar wij geraakt worden van een haal en wij worden in hemel zijn. Boete doen meint dat wij moeten dat thuis doen. Dat wij vol zin zijn voor God. En dan wegdraaien daarvan. Ober de zin moet betoeld worden. Also im Oude Testament, da wordt een stuk feiergeschlacht. En da wordt dat op een Maltor verbrand. En dan kommt Jezus. En dan is hij een Opfer voor de zin. En hij betoelt al de zin voor de ganze wereld. De mensen im Oude Testament, die luiden dat in Rada komen wird. En ze wisten ober nicht, krijg, wo het hem loten wird, oder wat hij krijg doen wird. Ober Adam en Eva luiden al, dat er wird weer komen. Die wird Menschen terugbrengen in Gemeinschaft mit Gott dem Vater, und dann würde sie zurückkommen in dem Gode Eiden. In Lothar,

0: Wie sloten dat laatste part af met vertalen van jene Kinga, dat je hand gerade die Gemeinschaft met jent, aber die Gemeinschaft der Haft nicht bij groot oefang, die fangt bij clean on.
1: Ik vind dat zei interessant dat de meeste ouderen, wanneer ihre Kinga eerst groot zijn, hadden verlangen dat die zal naar huis komen. Die waren tiptop han.
0: Du meinst, dass Kinga naar huis krijgen?
1: Ja. En ik heb ook den verlangen, wie han twee jongens wat nu nicht thuis woon, en wie freien ons allemaal zeer, wanneer die naar huis komen. Aber die Gemeinschaft fehlt eier te versicheren, als die Rüttraing. Du mat all in Gemeinschaft sein, vor der Rüttraing, dat die in Verlangen haben, Hüste zu kommen. Und das wird auch hier in Jünt, dat die Gemeinschaft, als du all je warst, und du wen keine die Gemeinschaft wieder drehen, ist dort so?
2: Ja, ich würde so sein.
0: So, was tät ihr dann, um die Gemeinschaft abbieren?
2: Sehr viel Bede, ich habe sehr viel gebeten, Gott uns wird, weiß ich jemand? Met de mij alles verhandelen. En dat is dan een heim als. Die zijn je niet alle even rein. We hebben bloos twee, maar die zijn zeer verschillende. En manchmal moet een beetje strenger zijn met een als de ander. Maar mij wie allemaal zo, wanneer ik abrechtig weer met de mij alles. En dat zeet dus, dat wordt zijn. En zo weer dan houden die respect voor mij.
1: Dan buien die een vertrouwen op hem.
2: Ja, ik geloof ja. Ik ga met anderen van je reden, je vrouw, waar ik kom, dat zij ook willen God nafolgen. En ze hebben je gezegd dat wie wens, wie anders wens, krijgt ze weer als wie thuis weer. En we hebben even er een dad, want hij predigde dat hij hing er een pulpit, zo weer als hij thuis weer.
0: Also, du meinst dan de winne beständigheid. Je wil niet hechelen, je wil niet voor andere mensen een stel je zo oprechtig op en tuis wie domlich te de king. Dat is niet wat die zouden.
2: Zo gaan ze mij als een soort gezegd.
0: Ja, die zouden beständigheid. En die zei zo, die moesten aan je moest streng zijn. Dat moest die zeggen dat er live bewezen meint niet er met alles toch loten.
2: No.
3: Ja, dat meint Michael, dan moest er de regelen hebben. En ik doe bij blijven. En zei, nee, dat meint van jou soms met die klaktieren bijna zijn. Dat meint dan klok tien, nicht tien, no tien. Zo, wim, ganzen leek, hou we dat den respect, van de kinga. Dat deden zij, wanneer we dat vrouwen deden, vrouwen maken we waarom.
0: En dat is een don't, niet zo?
3: Dat is correct, ganzen don't, en dat moet we dan ook erkennen. Meint, like, nächsten smarts, meint, naar school gonden, meint, tidig abstonen. We moesten door dat goede oorzaak hebben, voor dat, nicht bloß zij, ik zei dat bloß zo, die moest doen wat ik zei, nee, dat moest de oorzaak zijn, dat ook. En, ik geloof voor ons weer dat zo, we hadden den respect, we proberen dat te houden.
0: Ella zegt eerst nog in het slag, en die wil een klein passie aanhaken. Die zegt dat je hebt dus twee, maar die waren verschieden. En dat brengt nog een vrouw dan voetste met naam, waar we ook niet gaan ons verheer van je reden, maar doe je die dan even rein behandelen?
2: Ik probeer allemaal ze even rein te doen, maar ik word aan dat schok niet helemaal. De ene die weer veel weet als de ander.
0: Eine veel een stievere grens.
2: Ja, de ene die moest je allemaal een beetje stiever houden, de andere die brukt dan bloos een beetje aantrekken en wie die dat al zeer leid wat je gedaan had.
0: Dat komt dan, wanneer je gemeenschap hebt met iemand, dan leer je het kan, dan weet je waar je kan verschillen houden met iemand. Maar alleen, als we hier aan het programma omvangen, dan reden we thuis al ervan, dat je weer een wasse dingen wat je deed met je kinga, alle jaren. Da hat je Dinge, wat je met een top deiden, bloß einfach tum, en guten Tiet wiesen, en een top Dinge doen, wat de schenken konnte. Kost uns ein bisschen von dort vertalen.
3: Well, ein Ding, dat, waar wie bood en, als de, anse, mir alles nog ganz jong werden, ik ben zeer druk, en veel van thuis vaag, even dag reins, en verke lots ovens, met tjurken, zaken, enzo wieder. En dan, waar wie, en, ik deed niet genoeg met mijn schenken top, als een foto. En dan sloot voor ons aan dat we worden geen ovend ieder week. Dat we in zee zaten, dat we voor onze familie. Dan kon de kerk niet in stich komen, arbeid kon niet in stich komen, en als er wel een emergency.
0: Wat afgehaald hebt, Jim?
3: Ja, zo, wat niet gepland had.
0: Dus van de begrafenis, ja, weer Duitsland. Dan neem je het. Dan doe je de aarde wel echt bereikt.
3: Ja, op onze anders, dat moeten we ganz klaar met onze kerk en ook met de arbeid. Dat donderdagsovens, van dat donderdag weer, dat we aan zijn familie ovend, dan wie ik thuis.
0: En de kinga, die verleidt zich erop.
3: De kinga, die wisten dat, we zeiden, verkeerd aan ze mij alles, den ovend kan je niet plannen wat we worden doen. Dat we vielleicht dan, wij willen games spelen, of vielleicht willen we vielleicht naar stad vorderen, en beetje ramchecken wat we in de stad via, wat we daar kunnen. Vielleicht nog McDonald's tevoren, of Ruud voor het een beetje wat eten. Dat we dan eher ovend.
0: Mm-hmm.
3: En dat wisten ze. Dan werden ze ganz alright met wat ik dan meer ovens niet thuis via. Vielleicht plus een huis komen tijd voor aan te slop brengen.
2: Ze reden er veel en dag nog van. Van
0: die
2: ovens.
0: Nu van dat ging er. Ja. Zo, wat tijdig vond je dat aan hem leven?
2: Ik geloof dat we nog verder zijn van de schuil te gaan.
0: Zo, ganz jong.
2: Ja.
0: En dan, hoe lang deed je dat dan? Wat is ik bevreden?
2: Meestal is ik bevreden, want ze vangen aan uit te schaffen, zonder een schaft te jammer.
0: Ze werkelijk bij de wings groot werden?
2: Ja.
0: En de schaatsen van de dag nog?
2: Ja,
0: ze reden er nog. Nu zijn ze al nog zo oud als dan wat je abhielden.
3: Oh, nog Maya staat.
0: Maya staat in de
3: hand. De dingen zijn alle.
0: Maar dit zijn dingen wat je deden om de gemeenschap opbouwen. En daar heb je je hopen dat nu ze gewoon van deze zinne grote kingen staat gaan, dat je kan de gemeenschap daar helemaal weer draaien.
3: Ik leef een ding wat ons helpen, dat we dat die, en ze mij alles, die weer erbij met muziek en zo wat te doen. En dat we zingen en ook instrumenten spelen. En dat deed we immer hingen stonden.
0: Okay,
3: in de Städten, da, in de Städten, in de Tjork willen spelen, dat leidt we dan. Dat ons gaf een grote vrijheid, want die door de met helpen en de Tjork dienen. Helden, dat eenmaal streek. En ik denk dat heeft aan ook geholpen om respect hebben voor ons.
0: Mm-hmm.
3: Dat we aan leiden in de Tjork dienen, dat we vielleicht niet immer perfect, maar dat we je consul rijden, ze leren. Right. We gaf aan de gelegenheid te leren.
2: Dat kan manchmal bij die, we kunnen horen, niet hebben dat geld, dat hou. Maar we zijn nu vroeg dat we dat gaan doen. En als ze mij al dat als, die als nu een piano leren.
0: Ja, ja, schijn.
1: Mij heet ik dat als der, deze dingen wat die hier abgereed hebben, dat gebeur en tijd nemen voor de familieovens en eindloten met muziek en zo wat even. De tijd, dat geld wat de nangoen, dat als dat alle weert. Om nu in gemeenschap gaan met jullie
2: kinderen.
1: Ik wil zeggen, ja. We moeten dingen opgeven om Lotha wat creëren. En dat is wat die doen gaan met jullie kinderen.
2: Ik geloof. Zo eens zei ze dat aan ons.
0: Als het de rand af, zeg ik wat jullie nu best afvragen, want je kunt aan de toerhaken één ding geven om rood zijn, want je best een slecht kan aanwenden van jullie leven, wat is één ding wat jullie willen zijn voor aan de toerhaken?
3: Wel, ik wil zeggen, als een voordeel, ein Ding, wat ik heb vroeger gezegd, en ik geloof dat op ons amstend ook zo was, dat van de vader wel wiezen dat er kinderen zullen respect hebben voor arm, dan zal hij er mama leven.
0: Zijn vrouw.
3: Zijn vrouw. Dat is wat meint dan zijn vrouw. Hij moet wiezen dat hij zijn vrouw een grote leven heeft.
0: Dat de kinderen dat verbeeld hebben.
3: De kinderen zullen dat kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat ook niet zijn, dan is de wat ietsje laten en er leven. En dat lijkt me zeer wichtig.
0: Want dat doe ik eerst een post de voeder zijn boodschap met zijn leven gewoonlijk niet op.
3: Correct.
0: Ella, wat wist je nog met deel?
2: Nou, ik wil vielleicht zeggen dat als de mama en de vrouw dat ik respect had voor mijn man en de voeder te mijn kinderen. Dat zij dat zijn worden.
0: Zo, niet plus een boodschap gaan over het leven.
2: Ja.
0: Nou, veel meer dankeschön, Len en Ella, voor wat dat zijn. Dankeschön, Tina.
1: Bitteschön.
3: Bitteschön.
0: Ha, werkelijk schön je goed met je hoop. En dan bij het volgende keer met je.
1: Thank you.

Du hast je hart naar de Eifengelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor vandaag harten. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerfeldtje Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartola Mennonietengemeinde in Warren, Saskatchewan, en ook van de Zion Mennonietengemeinde in Schontenfeld, Manitoba, en ook van de Goven van Junt aus Tauharcha. We zijn dankbaar voor jullie ongesteldung in Goven met Jalt en ook in Jebeda. Wanneer dit programma een zegen voor die SJ was, wist je deze maand denken aan de golfschecken dat we weer kunnen dit radioprogramma spelen, krijg voor die harten des. Onze adres is de Evangelische Boodschap Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal, de Gospel Message Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website voor die kostprogram harken, ook online geven der een PayPal-link, dit moet een paar minuten van irgendwo in de wereld dat website is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phone-nummer, van je vrouwen hebben, of willen we ons contacten, en deze program jede week willen je schek door een WhatsApp-groep, dat phone-nummer is 306-230-7807. Dat is een knorrisch phone-nummer. Again, 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, Dankeschön für Beten, Dankeschön für Ungerstätten. Mein Gebet ist, dass du doch klar hast, dass Jesus deine Städte hat genommen, kriegst es, Jesus Barabbas deine Städte hat genommen, und dass du hast dort angenommen, du deinst arm nur folgen und du lebst für arm und besten Licht für die Welt. Gottes Segen für dich.

dat brengt keinen geleden mens dat uit te vinden dat leven ohne licht onmogelijk is. Zonen wat alle zaten planten im huis hebben weten dat een blommestuin en een diestere stoom niet blijven kan. Die wordt niet mal reinen. Ik heb dat zelfs gezien over zo'n planten wat niet genoeg licht kreeg bald er die reine kleur verlieren. Ook dat menschliche leven in diesteren wordt onmogelijk zijn. Eind van de eerste dingen wat God erschaffen deed, waren de lichten om hemel. Daarom kan niet op ieder leven en wassen. Wie zijn klaar wat wichtig licht voor de natuurwelt is. Jezus zegt te zijn jenja, en van de ook te ons, je zendt licht. Je zendt dat licht voor deze welt. En deze wereld zei wie, dat licht im Geistlichen ook sehr wichtig is. Da wird gesagt, dass Johann Wolfgang von Goethe, der bestimmt einer von den ganz berühmtesten Dichtern auf der Welt gewesen ist, vor dem Sturm soll gesagt haben, mehr Licht, gebt mir mehr Licht. Dort soll es in der letzten Wirt gewesen sein. Wirklich hier wie Kinder dort Leid gesingen, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Ich will mein kleines Licht gedacht lassen. Wat meint dat voor ons, dat we dat licht voor deze wereld zijn? Licht deed een paar dingen wat zeer wichtig zijn. Licht openbaart wat in ons leven en diesteren verstoken is. Dat daagt onze geheimnissen op. Best mal in een ganz diestere stove geweest, wo du gar nicht sein kunst, en nicht wist wo du wirst, dat fällt sich zeer an sich ja nicht so. Wann dann mit einmal dort Licht angeht, dann fällt sich dort weiter sicher. Dann weißt du, wo du bist und auch, wo du noch alles an die Raum ist. In Kanada haben wir so viel Lichter auf der Gasse, besonders in der Großstadt, dort wir nicht mal weiter, wo sich dort tät, in diesen zu gehen. Ich leide, die älteren Menschen kennen sich noch gut von früher besinnen, als die auf der Wirtschaft wohnten und nicht alles an ihr elektrisches Licht hatten. Echt was selbst in Paraguay ab. Wir gingen niemals bei Dista ohne Blitzlamp. Da wäre zu viel jäfte Schlange. Echt weit von so einer Wort von einer Schlange gebeten wurde. Derweich wurde die Menschen sehr krank davon. Und mit euer starben sie sogar daran. Bloß ein paar Jahre trägt starb einer von meinen gewesenen Bibelschüler in Paraguay von einem Schlangenbiss. Am hat eine große Klapperschlange am Fuß gebeten. En am een paar deur wie hij dood. De dokter stelde alles wat ze konden, maar de jonge man starf toch. Wat ik hiermee betonen wil is, dat man in die strende je voor niet zijn kan. Zo schwind als dat dag is, dan zei wie wat er is. Zo is het ook met dat geestelijke leven. Wanneer het in onze harte dienste is, is dat vol van zinde. En daar is dan veel slechter en versteek. Licht openbaart de zinde en onze harte. Zoals ons vandaagse afschnitt zegt, wanneer ons uw God zijn kan, dan is ons ganse harte dag. Wanneer ons uw oberschlecht zijn kan, dan is ook ons ganse harte in diesteren. Dat hoort is ons geestelijke uw. Wanneer nu over ons hart rein een dag is, dan wordt ook ons ganse leven in geestelijke dag zijn. Du hast aber noch eine andere Sicht für dit. Wenn Jesus sagt, die sind dort Licht für diese Welt, meint es, dort ans Leben, alles, was wir tun und sind, abrechtig und von Hort kommt. Ans Leben soll ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild sein. Anse gute Worte sollen zu seine sein. Meint er dann, dort wir damit angeben sollen, wie viel gutes wir tun? Bestimmt nicht. Jesus sagt aber, dass man den Baum an seine Frucht erkennen wird. Und ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. Jakobus redet von guten Worten. Und so als er dort durchstellt, kann der Mensch sich die Seligkeit nicht mit Worten verdienen. Wir können uns den Himmel nicht für deine Kraft eindauen, wo viel Gutes wir tun. Wir können bloß durch Jesus ihn Blut, durch seinen Tod und sein Abstoßen selig worden. Wann wir aber arm aus unseren Haaren erleise angenommen haben,
Want wie stort on arm die lewe, wou wie ook verzeet je zouter lewe, als hij leeft. En ander weet, ons geloven wordt zich dus aan zijn woordje bewezen. En Jacobus zegt, een geloven ohne woordje is dood. Zo zijn aber ook goede woordje ohne geloven, nischt weet voor God. Wat heeft het dan met ons thema te doen? Jezus zegt, wie zal ons licht schijnen laten, zodat andere mensen onze woordjes zijn en onze hemelse Vader door verloven. Jezus is dat werkelijke licht. Wie zijn bloos een afschijn van Jezus zijn licht? Wie zijn lichter wat God zijn lijf en Jezus Christus te anderen openbaren deed? Licht openbaart aber niet bloos. Licht warmt ook. Zoals het je am Anfang zei, een van de ganz eerste dingen die God erschaffen deed, waren de grote lichter am Himmel en dat raadsel van de zon. Wie weet dat wanneer de zon abgeht, dat niet maar dag wordt, aber ook warm. Ohne de het, wat de zon afjeft, kunnen we ook niet leven. Wanneer we dat licht voor de wereld zijn, worden we ook warmer. De wereld is jeestlich kalt. En wie zijn beroepen als lichter te dagen en te warmen? Mensen worden nu ans komen om zich on ans te warmen. Dan leef is warm. Wanneer mensen onze leef ervoeren, worden zij ook zo'n leven hebben willen als wij hebben. En dat heeft ons de gelegenheid in om haren te brengen. Onze jeenwoord zal mensen aantraken en niet afsteiden. En wie weet dat licht aantrekend is? Wanneer wij licht zijn, dan worden wij ook aantrekend zijn voor andere mensen. Wij zullen onze geloven niet in versteek houden. Zoals Jezus zegt, bestelt man een lamp niet met een kam. Man stelt die aber op een gestaal, zodat het wit dagen deed, en alle zijn kennen. Christus zijn zoals lampen, die de diestere welt opdagen zullen. Wie zijn zo als de wachtman en de geschicht, wat ik am Anfang vertaald. Wanneer we aber onze lamp niet met de heiligen Geest angesteckt hebben, kennen wie mensen, die op de kritzung zijn, niet den rechten Weg wiesen en op de Vorhang wiesen in de entworne. Licht deed nog een Sache. Licht weicht op. Jeder zu morgens, wanneer de zon abgeht, oder dat Dach wordt, wirkt wie ab. Wanneer du einen Mensch wat schlaapt, met de Blitzlamp im Gesicht dachst, weicht de sicher sehr bald ab. So is dat ook im geistlichen Leben. Wie soll dat Licht für diese Welt sein, en Menschen abwarten te Gott sein Leib, en de Wahrheit van Gott sein Rijk? Wie soll als Christe sichtbar sein, als ein Licht ab dem Borch? Als Sonnenstrohle soll wie Gott sein Leib te alle Menschen uitstrohlen, sodat die ook dem Glauben an Jesus Christus kommen können. Leiber Tauhira, bist du so ein Licht? Oder is die vielleicht ook al de dag uitgegone? Zo als Janen Wachmann bij de Isabon-Kriezung. Dan bid God dat hij die lamp toch vader met zijn geest aansteken mocht. Ik sluit met een gedicht, wat ik extra voor deze boodschap geschreven heb. Dat gedicht heet, Ik zie dat licht voor de wereld. Ik zie dat licht voor de wereld. Laat Jezus allem zaaien. Wie immer trouw en arm zich hält, wordt niemals leicht verzaaien. De zon, die is ons ierde licht, schijnt immer ohne aan te houden en jeft ons mensche gode zicht met ihre dagen strolen. Ze zorgt voor ons de lieve God en alle onze neite. En wanneer wie arm dan deine schmuck, hij ons zijn kind kan heiten. Nu laat je licht ook schijnen, dat alle mensen zijn, sonst sagt de haar de zien je, dem Vader trouw te deine. We willen nu nog eenmaal te beten. Haar, we willen ons geloofenslicht voor die schijnen laten, in een donkere, zinhafte welt,
dat die mensen zijn wat die entlijfst. Wie willen van die nood zeggen, en onder den waag nog die dagen. Haalt dat wie dat met vreden truidouwen kennen, en die de eer geven. Zie ook nu waar hij met al onze leven touw hier die dien woord waar hij hier hebben. Haalt en dat nu ook u te leven. En zijn de einem iedereen die je hart heeft. En Jezus in de nomen. Amen.

Onze programma's zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schik dan het geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwt. De nummer voor dit programma is 243. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma 243. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid, nog voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wut uit te strolen. Mocht Gott die richtig sehen.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uit Apostelgeschichte 16, 26 tot 27 hoe het zegt. En plaatselijk kwam door een grote eerdbeben door het gevangenis wat op de grond scherderd. Voedsel besteed gingen alle deuren op en aanvallen alle de keren af. De gevangenis wacht daar ook op en als hij zag dat alle gevangenisdeuren op waren, greep hij om schwert en wil zich doodmaken. Wils hij dacht die vastgenomen worden alle uitgereden zijn. De Heer had den gevangeniswachter dat zeichnis van eind van God zijn kinder gegeven, om hem beïnvloeden. Nu geeft hij hem nog een tweede bewijs, een groot eerdbeben. Dit weer niet een algemene verval wat bloos jood terechte tijd en op rechte steed passiert. Dit weer een verval wat God moedwillig kracht te die tijd passieren leidt. Hij zelfs mocht de eerd en dat gevangenis wat op de grond schaderen, zodat alle deren opsprongen. De schletter reiten van de wand af en te dezelfde tijd vallen de keden, hoe met de gevangenen gebongen werden, naar de eerd. Zogar de klats, hoe ben de pastel ere feit versloten werden, sprong op. God zijn deine ere gebeden worden met dissen eerdbeben beantwoord. Daar wordt niet bloos door am gevangenis gebed, over een heimer wieren ook mensen op ihre knieën en beden voor Paulus en Silas. Als de eerd aanvangt te schaderen, wacht de gevangeniswachter op en ripst naar zijn schwert. Hij is ganz verblijft als hij ziet dat alle deren opstaan. Hij zegt te zichzelf: nu zijn goudschecks alle gevangenen uitgereden. Wat zou ik nu doen? Ik heb mijn arbeid nog immer goed gedaan. En mijn wereld zijn nog immer met mijn arbeid tevreden geweest. Nu aber, wenn al de gevangenen uitgereden zijn, worden ze zeggen dat het mijn schuld is. Ik kan met zo'n schoon niet leven. Mij blijft zes nicht even als de dood. De eerdbeben buiten wordt nu een innerlijke eerdbeben. Een eerdbeben in zijn hart. God heeft van jou nog datzelfde. Hij schickt veelmaal een eerdbeben en mensen ihre levens. Een plaatselijke dood kan een persoon zijn innerlijke gelotenheid ganz verdorven. Wie heeft niet zo'n eerdbeben ervaren, wo alles wat een zo dacht zeker weer, taub schnederen en vervallen deed? Wanneer het zeichnis van een van God zijn kinder niet genoeg is, dan brengt God andere weg om naar de persoon zijn hart ingang hebben om dat te ändern. Hij wil die wat doorbrengen, wo du zu der Ansicht kommst, dass du verloren bist und dass du so nicht wieder leben kannst. Aber wenn einer ganz aufrichtig ist, dann muss einer sein, dass wenn Gott so ein Erdbeben schickt, dann hat der Feind auch einen Plan. Er deit den Gefängniswächter anbillen, dass wills er so nicht wieder leben kann, soll er sich bloß das Leben nehmen. Der Feind kommt Menschen von dir noch krank so an. Wenn du zu der Ansicht kommst, ich sie verloren, was hätte die sein? Dort bist du wirklich. Deine Sünden sind aber so grof, dass die nicht zu vergeben gehen. Aber hol dem Denk, wir haben nicht mit dem Feind zu tun, wir haben mit Gott zu tun. Er schickt den Erdbeben, nicht, dass du sterben sollst, aber dass du leben kannst. Gott ist die Gott und will die als sein Kind haben.

De psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het overweer meest uitgelept. Zo lezen we je dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij ja meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit: Wat wij hem licht geleerd hebben, zullen wij hem diesteren niet in vraag stellen. Dat bedoelt, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der zware momenten der moet. Wanneer ons wordt bedreigd, wanneer wij eens het niet goed verstaan, dan willen we ons twijfel komen. Over wat wij eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet wij ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan wij en moet wij ons dan huilen, wanneer wij een halt brokken. Zo verstaan ik ook dat te geloven is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je kent is, het je moet reden.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Das vierte Mal sagen wir, was das meint, wahre Geburt zu sein und weiten dort wieder ewige Leben haben. Wir sagen noch, dass Gott ein Aufgott reinhaft am Himmel für all die, was am Angehören. Du hörst vielleicht nur das Programm. Du hast Jesus angenommen aus dem persönlichen Heiland, aber du gehst durch große Schwierigkeiten in dein Leben und wunderst, worum Gott dir zuloten lässt. Von dit zou als in dien leven, dan lood ik die aan en te schalten naar deze programmen hier aan deze Petrusbrief. Petrus wist wat dat meint, lieden voor Christus. Also van der waar we zijn, wat de Bibel ons zegt van lieden en woord hoe dat is. Heer, ik dank die waarde voor de Bibel en bid dat u dien woord nu waarde moest rechtlich zijn. Amen. Hier is waarde metjunt, prediker Elmer Reimer.
1: Nu vriend, dat vergeet moet zeggen wie de zesde vers in dat eerste kapitel in eerste Petrus, dat is de sleutelvers, dat hij de twee zaken weer brugt, en jegendeel een het om andere. De ideeën en de zaken zijn wiet uit een neen. Hij redt ervan dat ze grote vrede houden over vrede en woord. Wat gaat het? Nee, vrede en dat lieden en verschiedenste proef. Dat heet vrede en verzekeringen en lieden. Peter wordt een goede oorzaak geven, waarom wie dat lieden nu uitholen zullen, als wil de woorden niet zeer lang zijn, want dat vergelijkt wordt met de eeuwigheid. Dat heet de eeuwigheid die ver ons is. Meer zodat we zullen ons meer beschaafden met de waarheid. Daar is zo'n grote betoning op dit leven en wat we dag voor dag ervoren, en wil er zoveel weltlichheid en aangeklept is en zoveel van onze tjoeken, dat onze gedanken zo meer emmer bloos op dat is wat we dag voor dag ervoren, dat we zelden mal aan de eeuwigheid denken. Ons wordt aan alle kanten vermoond, dat we voor dit of dat zouden zullen en dit leven. En jo, dat is nodig dat we obacht geven op ons wandel. Daar wordt zo vaak in gezegd, dat wanneer we trouble hebben in ons leven, dan is daar wat aanrecht in ons christelijke leven. Ober Peter zegt hier dat ene lei dat ons moet toespreken zal en opheteren zal, is dat we beroepen zijn tot een afgoed dat niet vergonen of verwalken kan. Daar is niets dat dat vernichten kan, niet vier of storm of ergens zest wordt. En dat is ook niet bezudeld van ergens wordt. Dat heeft niets aan zich dat het wordt schade aandoen kan. En we hebben dat afgoed ook niet in een valse weg gekregen. Daar is niets dat dat irgend wordt schade aanreden kan, zodat het weinig weert haft aan mijn stoot. En dan is er nog een lijn met dat afgoed dat interessant is, en dat is dat het in hemel voor ons bewoord is. Wie doen er manchmal schatzen of de weertvolle zaken in een zekere steed bewoorden, zoals in een bank, met de idee dat die bank dat zekere holen wordt voor ons. Die had dan een box of de doos in de bank, dat zeg je is van Dave en Fia en zo wieder. Anders gezegd, de bank deed dat voor ons bewoorden. Ober ons afgoed is voor ons verzekerd in hemel. En dat is God zelfs en Jezus Christus en de Heilige Geest die ons afgoed doorbewoorden en verzekeren. Dat is niet mogelijk een steen te hebben die zekerder is als dat. Nu dat is waarom hij zegt dat zolang als we hier in deze wereld zijn, waar we verzekeringen en lieden en proef hebben. De verzekeringen en dat lieden en de proef die we hier hebben, zijn bloos opvereerst. Die zijn bloos voor een stoot. Dat is ook wat

zijn alle verjankelijk, die veredelen met de tijd. Die zijn bezoedeld, die verleren weet over dat wat niet te zijn is, dat eeuwig is. Dat zijn werkelijk de dingen die wichtig en wertvol zijn. Nu jet hij weer in den zevende vers nen, en hij wordt hier een beetje dieper in den gone, wegen de proef die wij ervaren worden hier in dit leven. 1 Petrus, dat eerste kapitel, de zevende vers. Zodat jun geloven geproefd wordt, dat veel meer weet als geld dat verschwingt, wandert ook zo als der gemfeer geproefd wordt, dat het mocht te riem en heerlijkheid zijn, wann Jezus wordt geopenbaard worden. Peter brukt hier een woord dat ik eermaal brug in deze tijd. Ober mij is zo dat dat woord voorken gebrukt wordt, zest wat te menen als Peter dat hier brukt. Dat woord dat hij hier brukt, ha ik manchmal even zaad als chestlich oder zeer wertvoll. En je ha je zegt dat dat woord eindelijk een frues woord is, wils de gelijke fijne chestliche dingen. Prinsje McGee vertelt van de vrouw die na de derde Bijbelprogramma hartje deed en die reed dan voorken van dit weer chestlich en dat weer chestlich. Ze had de arm gezegd dat hij chestlich weer en dat zijn programma chestlich weer. Oder iemand had haar wat gegeven wat chestlich weer. En je reed ook van chestliche gezelschap. En dat is een schönet woord. En daar zijn meerdere dingen in onze verwantschap met hem. Herr Jezus, die zeer wertvol oder chestlich zijn. De Bijbel redt van Jezus in chestlich het bloot, zum Beispiel. Ober zei dat Peter dat hier nu brukt, en hij is de sterk geboede Fischer. Hij zegt dat de, hart nu dit, hij zegt dat de geloofes proof chestlich is, zeer veel wert. Ober hart, to wem? To ons Gott. Peter brukt dat woord zevenmaal in zijn brief. We waren dat zijn, want we bedoel worden zijn. Nu, hij zegt dat de geloofsproof veel chestlicher is als geld. Dat kan vernicht worden. Maar ik wacht naar wat hij zegt. Zodat je geloven geproofd wordt, dat veel meer weet is, veel chestlicher als geld dat verschwingt. Wandert ook zo als der gemfeer geproofd wordt, dat het mocht de riem en heerlijkheid zijn. Want Jezus wordt je op een boord worden. Zeg maar, hij zegt dat de proef, die wij nu doorgaan, matte en zwak haar en ons leven. Dat heeft een zwak voor nu, maar dat heeft ook een zwak voor die tijd, want de Heer Jezus wordt je op een boord worden, zeg maar. God deed dat nu voor ons, dat mensen met geld doen. Want geld uit de eerd gegroofd wordt, dan is dat niet zo als wie dat zijn, want dat hem gebruik is. Dat laat het niet zeer schmak, want dat uit de eerd komt. Ober, dat wordt dan naar de smelter gebracht, en die deed dat in een rood hete overlaaien. Waarom dat te vernichten? Oh nee. Hij deed dat zo dat dat geld kan rein gemaakt worden van alles dat niet echt het geld is. Wanneer dat geld gesmelt wordt, dan komt dat schuim en aanrennend naar boven. En dan wordt dat afgeschabt, wat er bloos reinend, echtet geld gebleven is. Peter brukt een zeer wichtig bijspel, wils hij wordt hier zeggen dat wie niet zijn met geld of zelve of zo wat geraad, ober met wat dat veel chestlicher is, veel meer weet haft of zelve of geld, nuts Jezus Christus zijn bloot. Onze proef, die God ons brengt, zijn voorken zo, als wanneer hij ons in een hete over en hen brengt. Ober hij deed dat niet ons te vernichten, oder schade aan te doen, ober ons rein te maken en echt te maken. Hij wil echt het geld hebben, en dat is zo, als hij dat trier wordt. En vriend, dat is wat christelijke karakter opboer deed, zeg maar. Dat helpt zich gelijk, wat mensen zeggen met je. Ober dat is wanneer de proef komen dat dat geld karakter verkomt. En dat schuim en draak weggenomen wordt in ons leven. Dat is zo als God dat deed. En dat is ober niet wat mensen derg wegheren willen. En zo wordt daar niet zeer veel van je reed en veel tjoeken. Daar is leven voor een reed van hoe we aan ons zelfs fähig zijn.

aan zelfs begrepen en aan ons zelfs geleven dat we dit of de jaren doen kunnen. Op een vriend, du en ik zijn niet fähig en ons zelfs. We hebben niet de wijsheid en kunst en uitzicht zelfs tot voordig te brengen wat God voor ons en dit leven en ook voor de eeuwigheid heeft. We worden niemals fähig zijn, vriend. We moeten als zinder naar God komen. En hij deed ons dan raden, de zinige nood, de Jezus zijn bloed. En dan wil hij zijn leven uitleven en der ons. En hij proeft ons in te leren, de proef en dat lieden. Hij trekt ons naar zichzelf door der. Ik wil nog wat erwenen dat niet zeer aangeneem is te heren. Op zo'n proef die God nu ons brengt, neem je weinig een deel tijd. Also, wat zei ik? En we gaan waar we als Christen een deel proef ervaren en ons leven. Dat wordt niet bloos zo'n zijn dat ons voor een paar dagen plagen wordt. Geld reinen eich te maken neemt tijd. En dat neemt tijd ons, wat door te brengen dat we dem Heer riem en herrlichheid brengen kunnen. We leven nu in een tijd van alles zal haastig en schwind gedaan worden. We willen alles voorts hebben. Als ik hieze boer deed, neem ik een man aan die hieren arbeiden wil. Hij wil het aan toen je was het loon am aanvang en dat zal voor een jaar of zo zijn. Aber am een paar dag, kwam hij en wil voorts een deel meer loon ha als we bestemd hadden. Ik moest hem schließlich gaan laten, dat ging niet. Hij wil bloos meer geld ha en wie eindelijk ook niet zeer welig daarvoor te arbeiden. Nu zegt Peter hier nog wat dat zeer interessant is. Hij deed eindelijk aan dat wanneer Jezus wordt je op een boord worden, dan worden we hem danken en riemen voor die schwierigheden die hij aan ons leven komen leidt. Mij is zo dat veel van ons worden vielleicht zogar wensen wanneer we aan de Heer zien jagen wat worden zijn, wanneer de Heer ons toch had meegeproefd te komen laten. Zo worden we velen wanneer we voor hem worden zijn. We worden dan zien hoe chastelijk de proef werkelijk weren. Denk aan hoeveel de apostel Paulus uitholen moest. En dan ook desmond Peter, dat aan wat je gerietzicht worden. En hij zei dat de proef worden dat geld en ons verbrengen. En wanneer we worden en zien jagen wat stonen, dan worden we zien hoe dat alles uitarbeiden deed en ons leven.

Nu de achte vers. Je ha Jezus niet gezien, ha am op een dag leef, en wanneer je am nu ook niet gezien, op een on am je leven, vrij je junt met een grote vrede, die volhardelijkheid is, op een niet te erklären jet. Dit is een vers die ons diep bewegen zal. Peter had dem Herr Jezus persoonlijk gezien. Hij weer met am top gewaast voor ongeveer 3 jaar. En had in die tijd miserabelijk veel slag gemaakt. En dan kwam hij naar den Galileische Zee, den zumorgens tijdig, nu Jezus in abstonden van dood, en dat vreestig weer door op de kolen, en door weer Jezus, die dat eten reed gemaakt had, van aan. Peter had zo miserabelijk veel slag gemaakt. En nu loert Jezus door, van aan. Jezus had kunnen te Peter zeggen, Peter, ik kan die niet vertrouwen. Waarom in alle welk deedst du mij verliegen? Ik wil die zeggen dat ik die woord met ons ziet zaten. Du hast veel slag gemaakt. Aber dat is niet wat Jezus toe aan zeed. Oh nee. Hij vroeg Peter bloos, hast du mij lief, bist du mijn vriend? Des man die zich zo gepocht had, dat hij Jezus niet verloten wordt, deed nu niet pochen. Nu had hij nust om even pochen. Schließlich, uit diepe gefielen, een diepe innerlijke beweging, zeid hij te Jezus, o Herr Jezus, du weetst alles. Du weetst dat ik die goot zie. Du weetst ook wat van veel slag ik zie. Aber ik zie die goot. De Herr Jezus zeid dan te Peter, dat hij zijn schoop, dat hij Jezus zijn schoop, verzorgen zal, zoals een schoop hard wordt. En niet lang na dem deed Peter zijn eerste predigt houden aan den eerste Pinkstag. Jo, hast du mij lief? Vraagt Jezus. Peter zegt nu to ons, je ha Jezus niet gezien, ha am op een dag lief. De heilige Jezus kon dem Herr Jezus ne werkelijkheid maken en ons leven, wanneer we ons to am han geven. Dat is eindelijk dat geheimnis, wanneer het konnen geheimnis genannt worden van dat christelijke leven, hast du am leef? Dat is Jezus zijn vraag to die en to mij. En dan zegt hij ook to ons, dat wanneer we zeggen dat we am leef ha, dan zullen we zijn geboten houden, gehoorzaam zijn to God zijn woord. En waarde, dat is niet mogelijk to God zijn woord gehoorzaam te zijn, wanneer we niet weten wat het zegt. Houd mij dat te goed, wanneer ik veel daarvan red, over vriend. Dat is zeer wichtig dat we goed bekend zullen zijn met God zijn woord en ons dag voor dag leven. En wanneer we ons dan tot dem Heer overgeven, dan wordt hij ons door dit leven leiden. En jo, daar worden verschillende schwierigheden zijn, dat jo, aber hij wordt dat brokken ons reed te maken voor die eeuwigheid. O mijn vriend, hast du am leef? Dat laatste poort van den achte vers is mij zeer wichtig. En wanneer je am nu ook niet zijn, op een on am je leven, vrij je junt met een grote vrede, die volhardelijkheid is, op een niks te erklären jet. Dat die horten bij pinje klapperen, wanneer du aan dem Herr Jezus denkst en wat hij voor die je done haft? Hast du een werkelijke leven voor arm? Oder best du zone die een doodje religion haft? Een religion die geen ware mening heeft. O, mijn vriend, de Heer Jezus is zo wonderschön. Peter had am leef, Paulus had am leef, en alle die am en werkelijkheid dienen, ha am leef gehad. Ik hoop dat du een leven hast van de Heer Jezus. Wanneer du hast, dan wordt die dat derg veel schwierigheden helpen. Dat wordt helpen dat een man en zijn vrouwtje een goede verwantschaft ha ene met de andere. Dat is wonderbaar hoe een leven van de Heer Jezus, Christus er harte wordt toepbingen en gemeenschap. Dat wordt en dat hem helpen en zekerlijk ook in onze kerken. Dat wordt helpen en al onze verwantschaften met andere mensen. Ik vraag die waarde. Best u een vrouwe Christ. Een diepe leven van de Heer Jezus brengt vrede toe een mens zijn hart. Best du zona, die dem Heer zijn vrede am hart haft? Du zust, du best een chenig zijn,
Du hast een overgoed dat door hem hemel voor die verzekerd is. Wat mij zozeer schuld is, is dat door zoveel mensen zijn die nu teug wanken die eindelijk niemals dat evangelium klaar en duidelijk geheerd ha. Het schuld. Predje McGee vertelde de geschichte van hoe hij een merker getroffen had en had haar voorts leef gehad. Zij wie een jonge vroegmens die nu naar teug ging, worden zeiden dat eene moest getoofd zijn, want eene wil naar hemel komen. En wanneer u aan eere tjoik getoofd wist, en door een geliet wist, dan wordt de Heer die naar hemel nemen. Door wie nust van Jezus in dood en opstonden geleerd. Predje McGee had dat merkje gevraagd, of hij kon een oven met haar toop zijn. En zij had een geweld daartoe. Hij had haar dat evangelium klaar gemaakt. Zij had dat geleefd, en had Jezus aangenomen. En later had hij zich met haar bevriet, ja, dat we zien vroeg. Nee, in de vaars. En trier dat eng van jun geloven, jun zeele radung. Dat is zo, dat zolang als we in dit leven zijn, dan wandelen we hem geloven. Ik weet dat ik dat eeuwig leven ha, ik weet dat. Maar ik weet dat niet, wils ik nu voor Emma voor om leven blijven. Ik word eindelijk niet willen Emma in dit leven blijven met al die weedogen lieden dat er is. Maar ik ga nu dat eeuwig leven, vriend. Wils, wanneer dit eeuwige leven te eng is, dan ga ik tegen de dodes der en dat eeuwig leven en. Nee, ik ga dat nog niet gezien. Ik ga Jezus niet gezien. Ik ga den hemel niet gezien. En toch weet ik tegen den geloven en wat de Bijbel mij zegt, dat het zo is. Jo, daar is een hemel. Daar is een Jezus die voor mij starf. Die mij eeuwig leven gegeven heeft. Over mijn ziel is nu nog gebongen en des charpa. Also leef ik nu hem geloven, en dat wat nog ver mij is, en zie mij even zegt, dat door een betere tijd ver mij is, hem hemel. En jo, dat eng van den geloven is de radung van dit eeuwige. Mijn ziel wordt dan vrij zijn, halleluja, en ik wil een nieuwe charpa haar zoals Paulus dat beschrift, in 2 Korinther, dat 5. Kapitel, de eerste 2 vers, wo hij zegt, dan wie weten, dat wanneer ons irdische zelt huis vernicht wordt, hebben we een gebied van God, een eeuwig huis en hemels, dat niet met hang geboet is. En wie stenen en ons lief, en welle jaren, dat we in ons hemelse huis kunnen zijn. Jo, in eenem zin is de radung een profetische ding, zeg maar. Ik ha de radung nu, de radung van de zinde schuld en van de zinde macht, over de zind is nog rammi. Ik ha nog de oele zinde natuur, de radung van de zinde gegenwoord is nog in de toekomst, en ik ha dat nu am geloven voor de toekomst, zeg maar. Tiende vers. De profeten ha je zacht en nooit geforscht wat de radung via. De houder van de genoegde profet zegt, de jund zal toekomen. Dat is interessant dat de oud-testamentelijke profeten prophezeiden van de radung die wie trieën worden. Maar ze verstonden dat niet. Also wat de deden, wie, dat nadem dat ze dat geprophezeid hadden, studeerden ze en schreven, wil ze wisten dat dat van de Heer wie, dat ze dat niet uit ihre eigen wijsheid en kunst geschreven hadden. Af de vars. Zij zag de woord, en woord van het tijd de juist die en aan wie, reden deed en aanzeigen deed, lang verheer van de Christus in lieden, en de heerlijkheid die nog her, wordt komen. Dat is interessant dat de profeten van Christus in lieden profetieën deden, en ook van de Heer zijn genoed. Dit is bijzonder klaar uitgelegd in dat 53ste kapitel in Jesaja, en ook den 22ste psalm. En wanneer hij reed van de heerlijkheid die nu herkomen zal, dat is in Jesaja dat 11e kapitel en den 45ste psalm beschreven. De profeten reden alle van Jezus in lieden en dat harsche en de heerlijkheid die komen wordt, van Jezus als tjenig, nu deze eerd komen wordt, zijn tjenig rek op te stalen. Dat is ook interessant dat ze van de juist reden deden, die en aan wie.
dit maakt dat ze klaar dat de profeten in het Oude Testament schreven dat de Heilige Geest zijn beweging en een derg aan. Dit is een van de meer zotse en God zijn woord dat het Oude Testament direct van God komt door zijn Heilige Geest. Dat Oude Testament is krijgt zowel God zijn woord als dat Nieuwe Testament is. Jo. De Oude Testament profeten reden van beides, Jezus zijn lieden en ook zijn tjenigrek op deze eerd. Maar zij kunnen niet onderscheiden dat de twee waarheden niet toep waren. Er wordt een lange tijd tussen de twee zinnen. Dat zegt hier dat zij door even wonderen deden en zachten de mening. Nu ben je dat nächste Mal, Gottes Segen, mijn vrienden.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser tom Fried met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Nu lees ik weer in onze geschicht van Oom Kloos. Vele week mil Kloos Utrop, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergoedenheid te breken. Hij koopt zich wit af en niet grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak. Op een nieuwe tijd wordt hem dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere aanzienlijke families, vallen zich ladig, geen predje weer met je kom. Hierdurch heeft Kloos zijn nubers ingeloed. Hij dacht ohne predigt ver te lezen, en alle taub nog wat Leute zingen, en bet zo ne aandacht. Hier fangen wir dann an, dort ist Sonntags Marius, en de jaast zijn meest ohne der.

Kloos had zich de predigte heel verlezen wil, meermaal even geleest, had passende leider uitgeleest, die ze zingen wollen, en een van de stoven reingemerkt. Aber als de zondagsmorgen doe wir Kloos ook zijn beschluss leid. Trägtragend, voor dat öffentliche optreden, in eine Blödheit had am ab einst bijgefallen, so dat hij den Kopf verloor. En daar fuhren al de eerste ondagjaars op m'n hof. Schwin droeg hij dat predigbuk im Zool, leed dat op m'n desch, den hij ver de stoulerie gestalt had. Hij iel dan de jaars op te nemen, bald wieren alle onsiedlers met ihre families door. Daar fehlden keine, to de vast gestalte stund. Kloos wie beläuft van alle. Zijn stellet ernstet wezend, neem ze voor am an. Sie hadden nicht anders gedacht und erwacht, als dort heute Ladung übernehmen und die Predigt verlesen wird. Kloos aber, wie den Mut übergeblieben. Nur dem, was alle ihre Plätze angenommen hatten und die Kinder sich beruhigt hatten, erklärt Herr Kart, dort er gedacht hat, sie würden alle hier einmal wieder eine Predigt hören und ein paar Leute gemeinsam singen. Und durchaus hat er und alle eingeladen und alles reingemerkt. Du ab dem Dash, lachen Predigtbürg, je zangt Björk hoorden Ola met en nu bed hij onkel Evert, als de elste monen heren met de leiding te overnemen en de predigt ver te lezen. Aber du kam Kloos schein aan. Hij en schein andere zal de leiding overnemen en de predigt ver lezen. Ola en Schuljen, en Twingschlee, halb am nuscht. Hoort hij ook gezegd, muss hij nu ook bij zijn. Met zetterende knoien ging Kloos en den Dash en zat zich haan. Wann hij zich ook de nummers van de leute gemerkt en nog de aken van de bleder omgeknikt had, kon hij dit eerste leut nicht vingen. Als hij de ziet endlich opgeschlauen had en dat nummer vom leut onzeet, zettert zijn stem zo, dat de touwheerers nicht verstunden en een elricher onkel luid vroeg: "Woon nummer, Kloos?" Tot bracht hem gans uit de doorstelling. En doet hij nog de verdachtig tekende muilwinkel van de erwassene jugend. Al wil Kloos abstoenen zijn, hij kon dat niet, aber dan blitst zijn wohlstem van zijn jässlichen uw ab. Mo emma fast op een bein stoen en weiten, wo einer haan wel. Met al zijn kraft, even kaum hij zijn schuchtern het, reicht zich ruut ab en zeed luid en dietlich. Nummer 520, de drei erste Vers. Herr Frucht dann, kann jemand dort Leut anstemmen? Keiner malt sich, dort hab nischt, hei must anstemmen. Mein erst Gebet an diesem Morgen. Kloos hat dort viel zu hoch angestemmt, aber dachte singen, und die Frühs singen auch die höchste Noten durch. Kloos stemmt dort zweite Vers an, o Leute

Je hoort nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert? Schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, wanneer die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luft fallen deunen kon. Gottes Sehen en bot nächstes Mal.

Als nu pauze weer, speelde alle tinnen in hof. Alle speelde met glooskugelen. Ze hadden alle gezommeld, dat we beëindt nu het beste spel. Alle speelde met hun in tuurde. Wie een zwarte kugel had, dat vertreedt men 20 andere, wilt alle willen zwarte. Eerder wie een zwart vrouw had, wint blijntede, die werden ook zoeën hier genomen. Op die hielden ze ook alle. En zo wordt eenmaal met hun gekoeld met de kugelen. Wie beter treffen kon en wie beter

0: klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC-gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

0: The clock is saß.
1: Welcome to the program van deel. My name is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio en Shipchair Belize. Met mij aan dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevriedigd leven? Zet voor het nächste stukje bij dit aan. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner en wel behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevriedigd leven te gaan. Nou ja, Tina, wie hebben van der dat verreicht dat wir hier jas met ons im Studio?
2: Ja, ik freu mich sehr.
1: Len en Ella Sawatzki zijn hier van Steinbach, Manitoba. Wie hebben een doel voor Adelie Jörn gekannt? En van der hebben de twee jeven, die wollen wir uns te vertellen, van ihre Familie. En ze dan ons programma van der wat nicht so sehr handelt van wie wir kennen, gut befriedigt leven te hebben. Aber hier zijn een lied, wat de al Adelie Jörn zijn befriedigt was. Die zijn nu al een Lendingshafel gräber hoor. So, die sind doch nicht mehr Schuldkinder, nicht in der Jugend, die sind doch mit alle. Und so, dann, die haben erfahren, was die können machen. Die haben ein gutes, befriedigtes Leben gehabt, was sie hier tun. Aber die haben auch eine Familie, und so, wir wollen ein Clip hier von dort vertellen. So, dann, welcome to the program von dir.
3: Dankeschön, Henry. Und Tina.
2: Dankeschön.
1: Es ist mir eine Freude, dass die hier so sind mit uns von dir. Und wir wollen von dir ein bisschen vertellen von ihrem Leben, von wo ihr mit ihrer Familie sind, ob die was und so weiter. Aber vielleicht können wir anfangen mit, vielleicht hier in Baden, was Sie sagen, was Sie in Hintergrund, wo kommen Sie her und wo haben Sie getroffen?
3: Naja, wir kommen von Manitoba, als Sie hier sitzt, und sind da abgewachsen, sind ganz eine christliche Familie abgewachsen. Mein Großpapa wie in Predia, mein Papa wie in Predia, ich sehe auch in Predia. Das sind ja drei
1: Generationen.
3: Und am Freitag sagt er, wir können hier sein mit Ihnen von dir.
1: Und Ella, sag mir ein bisschen von wer du bist.
2: Ich sehe, auf die Wasser ein sehr gutes Heim, aber nicht dort, wie ich euch vorher rede, seit ich jung bin. Und dann, als ich 14 Jahre alt bin, dann kommen mein Mom und Dad und ich auch alle zum Herrn, dass wir Jesus annehmen. Und dann von dann an, dann date wir nicht euch.
1: Dann endet dein Leben auch.
2: Ja.
1: Dort wir dann, und dann bin ich jung in Jürgen Jörn, lernen aus dem Predigerheim auf die Wasser. So dann, irgendwo haben wir getroffen, en dan hij jullie bevriet en de familie uitvang.
3: Ja, we begonnen ons aan de Bibelschool. We hadden top in de school. En bevriet ons, hij we durf weer met de school. En een paar jaar later hadden we onze kinderen.
1: Ja, so dan, die zei, je had jullie als schuldkinder hij bevriet.
3: Dat weer krijgt zo. Ja, dat weer krijgt zo.
2: We weer meester.
3: We werden nog zimmer jong.
1: Maar nu hij in de familie. Wat hij je? Bist jongens, bist mij alles?
2: Twee mij alles.
1: Twee mij alles, geen jongens.
2: No.
1: En die zijn wel groot?
2: Ja, groot en bevriet.
4: Oké, en zo dan heb je een groot kinder?
2: Ja, die heeft jeder vijf kinder.
1: Jeder vijf?
2: Maar we hebben groot kinder.
1: Heb je nog een goede gemeenschap met je kinder? Of waar ben je dat?
3: Oh ja, dat is een zeer schijn met onze kinder. Die wonen ganz dicht bij waar we wonen. En dan kunnen we die recht eenmaal zijn. We zijn top in dezelfde kerk met meist alle van onze grootkinder. Onze oudste grootdochter, die is weggetrokken in BC, so die is nu weer af. Maar de andere zijn we alle dicht op.
4: En je dan met reich met je kinder top dein in een kwijt, niet zo?
2: Ja, onze kinder die dan zingen. En zijn goed met muziek. En die gaan in een groep voor ze met zingen dan aan de zondag. Smart.
1: En je had een grootkinder, maar dat wil we vielleicht op een ander programma vertalen van je grootkinder. Maar wat doe je met jullie kind? Je zegt, je hebt een goede gemeenschap met je. Wat laat dat? Wat laat dat wanneer je gemeenschap hebt met jullie kind? Wat doe je bloed topzaten en peanuts kraken en coke drinken? Of wat laat dat wanneer je gemeenschap hebt?
3: Oh, we doen het daar vielleicht manchmal. Vielleicht nog pizza eten. Spazieren, top games spelen, bal spelen. Ik kom met mijn schwierzins manchmal golfen. Ook met mijn grootzins.
1: Ik weet niet eens onze toehaarje alle weten wat golfen is. Laat ons maar wat golfen is.
3: Oh, dat is van een stokhassen dat een bal schmied trafen en den hing er onder aan.
1: Ik dacht dat we baseball.
3: Dit is appeëerd.
1: Oh, dit is appeëerd.
3: Dit is een bal proef appeëerd te houden.
1: Goed. Zou je eenmaal eens golfen spelen met die schwierzins?
3: Ja.
4: Zo vond dat nu maar aan als die groot weeren dat je deze gemeenschap met je kinderen gaan?
2: Nee, ik geloof dat als van Tjelien, dat we dingen het hoop deden. En dat als we gelijk daarvan, bloos maar twee tjenja, als van de Meijer zijn, dat ik weet niet, maar we deden het hoop in de kerk, eten melken en mij het neer zijn en hij had dat met mij alles opgedaan en het op lezen en zo wat is dat.
1: So Len, je had maar niemals die leenheid gehad met die ene jongens top te spelen, wanneer je hem dat mij alles.
3: Ik heb bewust mij alles. Ik zei dat met de jongste woorden nog komen. Die kwamen ook, maar die werden ganz groot.
1: Maar die kreeg van groot aan.
3: Ja, die werden ganz groot.
1: En kust die feinten die in de Schwedens waren?
3: Ja, sehr fijn.
1: Vernimmt je mannen had.
3: Ja. En de jongens zijn breder, dat hoopt vielleicht ook.
1: Weil hier zijn schöne Frauen anschmieden, wat wir nicht im Verrückt-Feier redet haben, aber dort meint dann, dass die einige Kinder, was die haben, die zwei mehr alles, die musst du dann futtieren, dass du kein Schwedens zurückkriegen.
3: Wie kriegst du wieder?
1: Wir hatten Kampf, die Schwedens, die Dachte war hier und vielleicht alle für Ella.
2: Uns, mehr alles, die befriedigt sich bald in ein Jahr. Das saß man halt eben nein. So, da denk, alle sehr bosig, scheint man es dort so fair, aber dort wir ja schon mal noch her, da reicht dort, gleich anwarten, reicht man einmal allein zu sehen. Wie ze woonden nog allebei thuis, als ze zich bevrijd deden.
1: En wat deed het dan voor die, Len?
3: Wel, een dag, als ze zich bevrijd deden, dan vroeg ik me alles nog. Was het really door mij terugkomen? En de man die stond te ver en ik wie hingen. Ik wilde met mijn dochter net gaan en de tjork net. Ja, zei ik, ik wil dat. Want dan wil ik dat ook. En we hadden een goede gemeenschap met de jongens.
1: Of farm bevrijden?
3: Farm bevrijden, ja. We kwamen goed alleen met die. We waren fijne jongens. En we verreden ons. I mean, we hadden er allemaal zoveel te hebben dat hij me alles zich nog maar bevrije woede. En dat kwam vielleicht een beetje hastig, maar dat was fijn.
2: En dat die ook allebei christelijke jongens weer dat verreden ons, ja.
1: Verder, nu hebben we dan al geleerd dat jullie dachten dat je bij bevrijd en gaan bij christelijke mannen. En je gaat je meisjes van het land, die zullen die des met het op golfen. En dat meint een klein witte bal, een met een knappel hebben. En die smaakt het weet we gaan, die raad ze hier aan. En dan te laatst was je dan een klein lastje aan het volgen.
3: Ja, ja, correct.
1: Ja, en dat is het ziel ervan. En dat jij ook vrij gelijk goed, dat heb ik ook geproefd. Het jaar deed net die top.
3: Ja.
1: En allemaal gaan stoppen. Dat is bezig in punt, ja. De ding waar we wel aan het trainen gaan komen, is dat jullie dachten, dat zijn werkelijk jullie kinderen. En je gaat ook goede gemeenschap met, ja.
2: Ja, ik was daar, ja. Wie dan veel top vertalen, en die mij als wel eens wat vertalen, die komen economie, eens wat vrouwen en zo weer.
1: Maar dat moet dan, die moet een vertrouwen hebben op die, en die moet er hard gaan.
2: Ja.
1: En dat
2: is van clean on, wil ik zeggen, dat is dat je was.
1: Dat moet je mensen vleien.
2: Ja.
1: En heb je die, Land, hast je mensen met die erachter gestaan?
3: Oh, ja, ja, ja. Die komen vaker ook naar mij, vrouwen met verschillende dingen. En ik leid dat van kan als ik ons jong weer. Ik moest als een voordeel tijd nemen voor aan. Ik was zeer druk. Ik deed iets over en ik weer een preje aan de tjork. En dat meen dat mijn tijd weer veel zeer val. Ik weer veel tijdig was. En maak me al zemelijk lood zo ons eigen huis kwam. Maar die tijd waar ik thuis weer, moest ik een interesse nemen in mijn dochter. Wat ze deden, wat ze wilden in de school ging. En wat ze in de school een programma hadden. Ik moest zo zeer als meerlijk proberen door te zijn.
4: So what wouldn't they do new new vrouwen? What kind of thing wouldn't they? Wouldn't they new root vrouwen? Or what bound they met the top hand?
3: Oh, vroeger dan komen ze vrouwen zo weinig geld zagen. Zullen we dit schepen, zullen we dat schepen. Ze zijn nog niet te oud dat ze niet meer die vrouwen kennen.
4: So they had een respect voor die en they kicken op naar die en zeggen de wijsheid.
3: Ja.
4: Dat is wonderbaar.
1: Ze aan de gemeenschap, dat is weer sehr wichtig. En dat vangt van clean on on. We willen nu eerst maar een leidhaken in het vast nemen. En dan komen we terug. En dan willen we aanvangen bij te kijken. Wat laat de gemeenschap van clean on? We willen omdat je van deel kent dat de gemeenschap van nu. Dat de groot zijn en er ene familie zijn. Heeft dat must be clean onvang. En we willen bij te kijken. Wat als je nu ervaren hebt. Van wat dat heeft kunnen passeren. Dus we komen terug. Voetsen we dit leid.

0: we sloten dat laatste part af met vertalen van Juni Kinga, dat je hand goed die gemeenschap met jant, maar die gemeenschap die heeft niet bij groot oefang, die vangt bij klein aan.
1: Ik vind dat zeer interessant dat de meeste ouderen van ihre Kinga is groot zijn, hebben verlangen dat die zal naar huis komen. Die willen tiet op hen.
0: Je meent dat Kinga naar huis krijgen?
1: Ja. En ik heb ook den verlangen, wie haben twee jongens wat nu nicht thuis wohnen, en wie freuen uns immer sehr, wenn deine Hüs kommen. Aber die Gemeinschaft fehlt eier te versicheren, eier de Rütrein. Du mat allen Gemeinschaft sein, vor de Rütrein, dat de en verlangen haben, nach Hüs te kommen. En dat's wat ik hier in Jünt, dat de Gemeinschaft, als du all je warst, en du wen keijere dit Gemeinschaft wieder drehen, is dat zo?
2: Ja, ik wil zo sein.
0: So, wat deed je dan om de Gemeinschaft abbeuren?
2: Zeer veel beden. Ik heb zeer veel gebeten dat Gott ons wordt wijsheid geven. Om met de mij alles verhandelen. En dat is dan een heim als. Die zijn je niet alle even rein. We hebben bloß twee, maar die zijn zeer verschieden. En, manchmal moet een beetje strenger zijn met een als de ander. Maar mij wie allemaal zo, wanneer ik abrechtig wie met de mij alles. En dat zeet dus, dat wordt zijn. En zo wieder dan hadden die respect voor mij.
1: Men buren die en vertrouwen op hem.
2: Ja, ik geloof ja. Ik ga met anderen van je reden en je vrouw. Waar ik kom dat zij ook willen God nafolgen. En ze hebben je gezegd dat wir wens, wie anders wens, krijgen ze weer als we thuis weer. En we hebben even er een dad, want hij predigde dat hij hing er een pulpit, zo weer als hij thuis weer.
0: Also, du meinst dan de winne beständigheid. Je wil niet hechelen, je wil niet voor andere mensen naar stel je zo oprechtig op en tuut wie domlich te de king. Dat is niet wat die zouden.
2: Zo gaan ze mij als een soort gezegd.
0: Ja, die zouden beständigheid. En die zei zo, die moesten aan je moest streng zijn. Dat moest die zeggen dat een live bewezen meint niet eind met alles toch loten.
2: No.
3: Ja, dat meint Michael, dan moest er de regelen hebben. En dan ik doe blijven. En zei, nee, dat meint van jou soms met die klaktieren bijna zijn. Dat meint dan klok tien, nicht tien, no tien. Zo, wim, ganzen, like, hou we dat den respect, van de kinga. Dat deiden zij, wanneer we dat vrouwen deiden, vrouwen maken we waarom.
0: En dat is een don't, niet zo?
3: Dat is correct, ganzen don't, en dat moet we dan ook erkennen. Meint, like, nächsten smarts, meint, naar school gonen, meint, tidig abstonen. We moesten door dat goede oorzaak hebben, voor dat. Nicht bloß zij, ik zei dat bloß zo, die moest doen wat ik zei, nu. Nee, dat moest de oorzaak zijn, dat ook. En, ik geloof voor ons weer dat zo, we hadden den respect, we proberen dat te houden.
0: Ella zegt eerst nog in het slaan, en die wil een klein passie aanhaken. Die zegt dat je handels twee, maar die waren verschieden. En
2: ja.
0: Dat brengt nog een vrouw dan voetste met naam, waar we ook niet gaan ons verheer van je reden, maar doe je die dan even rein behandelen?
2: Ik probeer allemaal zeer even rein te doen, maar ik word aan dat schok niet helemaal. De ene die weer veel weet als de ander.
0: Eine veel een stievere grens.
2: Ja. Ja, de ene die moest je allemaal een beetje stiever houden, de andere die brukt dan bloß een beetje aantrekken en wie die dat al zeer leid wat je gedaan had.
0: Dat komt dan, wanneer je gemeenschap hebt met iemand, dan leer je het kan, dan weet je waar je kan verschillen houden met iemand. Maar alleen, als we hier aan het programma omvangen, dan reden we thuis al ervan, dat du weer een wasse dingen wat je deed met je kinga, alle jaar. Dan hoor je dingen wat je met een top deed. Plus, einfach om een goede tijd te wezen en een top dingen doen wat er schijn kon. Kost ons een beetje van dat vertalen.
3: Wel, ik denk dat waar we bood en als de onze mialis nog ons jong waren, ik ben zeer druk. En veel van thuis was ik even dagwijs en veel lotsovens met tjorken, zaken enzovoort. En dan waren we en ik deed niet genoeg met mijn kinga op, als een foto. En dan sloot voor ons aan dat we worden geen oven die werk. Dat we in zee zaten, dat we voor onze familie. Dan kon de kerk niet in sticht komen, arbeid kon niet in sticht komen, en als er mal een emergency.
0: Wat afraafs abteem.
3: Ja, so wat niet gepland had.
0: Dat vond we een begrafenis, ja, via Duitsland. Dan neem je
3: tijd.
0: Dan doe je de aarding wel echt bereik.
3: Ja, op onze anders, dat moeten we ganz klaar met onze kerk en ook met de arbeid. Dat donderdagsovens, van dat donderdag weer, dat we onze familie ovent, dan wie ik thuis.
0: En de kinga, die verleidt zich erop.
3: De kinga, die wisten dat. We zeiden de verkeerde onze meelis, den oven kan je niet plannen wat we worden doen. Dat we vielleicht dan, wij willen games spelen, of vielleicht willen we vielleicht naar stad vorderen, en beetje ramchecken wat we in de stad via, wat we daar kunnen. Vielleicht nou McDonald's tevoren, of Ruud voor het een beetje wat eten. Dat we dan eher ovend.
0: Mm-hmm.
3: En dat wisten ze. Dan werden ze ganz alright met wat ik dan meer ovens niet thuis via. Vielleicht bloß een huis komen tijd voor aan de slop brengen.
2: Ze reden er vanaf een dag naar van.
0: Nu,
2: van die ovens.
0: Nu van die dingen. Ja. Zo, wat tijdig vond je dat aan hem leven?
2: Ik geloof dat we nog verder zijn van de schuil te gaan.
0: Zo, ganz jong.
2: Ja.
0: En dan, hoe lang deed je dat dan? Wat is ik bevreden?
2: Meest bij jou, wat is ik bevreden? Want ze vangen aan u te schaffen, zo, dan schaft dat niet helemaal.
0: Zo, werkelijk, wat de wings groot werden.
2: Ja.
0: En de schaatsen er van de dag nog.
2: Ja,
0: so, wenn sie redet, noch. Nu zijn die al nog zo oud, wat je abhielden.
3: Oh, nog Meier staat.
0: Meier staat in de
3: hand. Ja, de dingen zijn alle.
0: Aber dit vieren dingen, wat je deiden, om de gemeenschap abbühen. En dort haf je geholpen, dat nu zo goed, want die zinnen grote kinder staat han, dat je kan de gemeenschap daar immer wieder drehen.
3: Ik leef een ding wat ons geholpen, deed weer dat die, en ze mij alles, die weer erbij met muziek en zo te doen. En deiden zingen en ook instrumenten spelen. En dat deed wie immer hingen stonden.
0: Okay,
3: in de Städten, da, in de Städten, in de Kerk wilden spelen, dat leidt wie dan. Dat gaf een grote vrijheid, want die door de met helpen en de Kerk dienen. Helden, dat eenmaal streek. En ik denk dat heeft aan ook geholpen om respect hebben voor ons.
0: Mm-hmm.
3: Dat wie aan leiden in de Kerk dienen, wie vielleicht niet immer perfect, maar dat wie ons al rijdt, ze leren. Right. We gaf aan de gelegenheid te leren.
2: Dat kan manchmal bij die, we kunnen horen, niet hebben dat geld, dat hou. Maar we zijn nu vreugd dat we dat gaan doen. En ze als ze mij al, dat is, die is nu een pianolerer.
0: Ja, ja, schijn.
1: Mij heet ik dat als der, deze dingen wat die hier abgereed hebben, dat gebeurt en tijd nemen voor de familieovens en eindloten met muziek en zo wat even. De tijd, dat geld wat de nangoen, dat is dat alle wiert. Om nu een gemeenschap gaan met jullie
2: kinderen.
1: We moeten vaak dingen opgeven om Luther wat creëren. En dat is wat die doen gaan met jullie kinderen.
2: Ik geloof. Zo eens zei ze dat aan ons.
0: Als het de rand af, zou ik wat jullie bloos afvragen, want je kunt aan de toerhaken één ding geven om rood zijn, want je bloos een slijtje aanwenden van jullie leven, wat is één ding wat jullie willen zijn voor aan de toerhaken?
3: Wel, ik wil zeggen als een voordeel, ein Ding, wat ik heb vroeger gezegd, en ik geloof dat op ons amstend ook zo was, dat van de vader wel wiezen dat er kinderen zal respect hebben voor hem, dan zal hij er mama leven.
0: Zijn vrouw.
3: Zijn vrouw. Dat is wat meint dan zijn vrouw. Hij moet wiezen dat hij zijn vrouw een grote leven heeft.
0: Dat de kinderen dat verbeeld hebben.
3: De kinderen zal dat kunnen zijn.
0: Hmm.
3: Maar dat ook niet zijn, dan is het wat uitgeloten in haar leven. En dat lijkt me zeer wichtig.
0: Want dat doe ik eerst een post de voeder zijn boodschap met zijn leven gewoonlijk niet op.
3: Correct.
0: Ella, wat wist je nog met deel?
2: Nou, ik wil vielleicht blijven zeggen dat als de mama en de vrouw dat ik respect had voor mijn man en de voeder te mijn kinderen. Dat zij dat zijn worden.
0: Zo, niet plus een boodschap hebben over het leven.
2: Ja.
0: Nou, veel meer dankeschön, Len en Ella, voor wat dat zijn. Dankeschön, Tina.
1: Bitteschön.
3: Bitteschön.
2: Bitteschön.
0: Ha, werkelijk schön je goed met je hoop. En dan, bij het volgende keer, gaat met je.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

De lieve God heeft ons waren de gelegenheid gegeven dit programma uit te stroelen en door de heilige ook alle touwheren van ganzem harten welkom. In de schrift wordt ons gezegd dat wer du beten dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal vangen. Wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan zal ons ook de vandaagse betrachtung eine halb zijn.

Ik lees ons een tagsvoet uit 1. Mose kapitel 5 vers 9. Door spruk de haar te Kain, wo is die broeder Abel? Hij antwoord, ik weet niet, zal ik mijn broeder zijn heida zijn? Wie willen van der over de verantwoording gegen den broeder reden? Uit deze vers kwam een gedanken ver, namelijk die verantwoording die mensen gegen ihre broeder dragen. De vrouw die Kain dem haren stahl is, ob hij zijn broeder zijn absichter wie, oder ob hij nur am oppassen soll. Dort wel so schienen, als wenn Kain Gott sein will, mein broeder is groot genoeg, om nur sich selbst abzupassen, dort brug ik al nicht. Deze Einstellung is nog lang nicht uitgestorven, ook van der jeft dort Menschen, die deze Meinung haben. Zij glauben dort, wat zij selbst daunen, dort is ihre Sache, en dort jet keinem anderen Wort an. De Uitrede einer Bold hier en der is, de Menschen kennen nur sich selbst abpassen. Ik wil mij al zelfs weiten. Dit schijnt een opvoeding van vrijheid te zijn. Over de geraadste vrouw over dit punt is, wat zegt de schrift door Eva en wat denkt God

dat brok keinen geleden mensch dort ute finje, dort leven ohne licht anmählich is. Zöne wordt alle zarte plant im huis habe weite, dort eine blumenstuhl an eine distre stoob nicht blähe kon. De wordt nicht mal reine. Ik heb dat zelfs gezien over zo'n planten wat niet genoeg licht kreeg bult er je reine kleur verlieren. Ook dat menselijke leven en diesteren wordt aanmelig zijn. Eind van de eerste dingen wat God erschaffen deed, waren de lichten om hemel. Daarom kon niets op ieder leven en wassen. Wie zijn klaar wat wichtig licht voor de natuurwelt is. Jezus zegt zijn jenja en van de ook te ons. Je zendt licht. Je zendt dat licht voor deze wereld. En deze wereld zei wie dat licht im Geistlichen ook zeer wichtig is. Door wat je zegt dat Johann Wolfgang van Goethe, die bestemt einer van de ganz berühmste Dichters, op de wereld gewaast is, voor dem Sturve zal je zegt hebben, meier licht, geeft mij meier licht. Dat zal zijn de laatste wereld gewaast zijn. Vöcke hier wie Kinder dat leid gezingen, This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ek wil mijn kleinet licht je dageloten. Wat meint dat voor ons, dat we dat licht voor deze wereld zijn? Licht deed een paar dingen wat zeer wichtig zijn. Licht openbaart wat in ons leven en diesteren verstoken is. Dat daagt aan zijn geheimnissen op. Beste mal in een ganz diestere stoof je waast, woede gornisch zijn kunst, en nicht wist, wo du wirst? Dat fällt sich sehr an, sicher nicht so. Wann dann mit einmal dort Licht angeht, dann fällt sich dort weiter sicher. Dann weißt du, wo du bist, und auch, wo du noch alles an die Raum ist. In Kanada haben wir so viel Lichter ab der Gasse, besonders in der Großstadt, dort wir nicht mal weiter, wo sich dort tät, in diesen zu gehen. Ich leid, die ältere Menschen kennen sich noch gut von früher besinnen, als die op de wirtschaft woonde en niet alles aan je elektrische licht houden. Echt was zelfs in Paraguay op. Wie gingen niemals bij diesta ohne blitzlamp? Daar waren te veel jeftige slangen. Echt weet van zo'n wat van een slang gebeten worden. Derweg worden die mensen zeer krank daarvan en met onja sterven ze zo goed eraan. Bloß een paar jaar terug starf einer van mijn gewesene Bibelschüler in Paraguay van een slangenbiss. Am had een grote klapperslang om fout gebeten. En am een paar deur wie hij dood. De dokter steide alles wat ze konden. Aber de jonge man starf toch. Wat ik hiermee betonen wil is, dat man in die strende je voor niet zijn kan. Zo schwind als dat dag is, dan zei wie wat er is. Zo is het ook met dat geestliche leven. Wanneer het in onze harte dieste is, is dat vol van zinde, en door is dan veel slechter en versteek. Licht openbaart de zinde en onze horte. Zoals ons vandaagse afschnitt zegt, wanneer ons uw God zijn kan, dan is ons ganse jaar per dag. Wanneer ons uw ober schlecht zijn kan, dan is ook ons ganse jaar per em diesteren. Dat hoort is ons geestelijke uw. Wanneer nu over ons hart rein een dag is, dan wordt ook ons ganse leven een geestelijke dag zijn. Er is over nog een andere ziet hoe dit. Wanneer Jezus zegt, die zijn tot licht voor deze wereld,

meint het dat ons leven alles wat we doen en zijn oprechtig en van harte komt. Ons leven zal een goudet bijspel, een goudet voorbeeld zijn. Onze goudet woordje zal het te zijn zijn. Meint dat dan dat we daarmee aangeven zullen hoeveel goudet we doen? Bestemd niet. Jezus zegt aber, dat man den boom aan zijn vrucht erkennen wordt. En een slechte boom kan geen goudet vrucht brengen. Jacobus redt van goudet woordje. En zoals hij dat doorstelt, kan de mens zich de zeiligheid niet met woordje verdienen. We kunnen ons den Himmel niet voor deine kracht eindoen, hoeveel goeds we doen. We kennen bloos dat Jezus zijn bloot, dat zijn dood en zijn opstoende zeilig worden. Wanneer we ober arm aus onzen Hanen erleise aangenomen hebben, wanneer we stort aan arm die leven, waar we ook verzetje zouten leven, als hij leeft. En ander wird, ons geloven wordt zich durch onze woordje bewezen. En Jacobus zegt, een geloven ohne woordje is dood. Zo zijn aber ook goede woordje ohne geloven, nichts wird voor God. Wat heeft het dan met ons thema te doen? Jezus zegt, wie zal ons licht schienen laten, zodat andere mensen onze woordje zijn en onze himmlischen Vader door verloven. Jezus is dat werkliche licht. Wie zijn bloos een afschien van Jezus zijn licht? Wie zijn lichter wat God zijn leven en Jezus Christus te anderen openbaren deed? Licht openbaart aber niet bloos. Licht warmt ook. Zoals het je am Anfang seht, een van de ganz eerste dingen die God erschaffen deed, waren de grote lichter am Himmel en dat raadsel van de zon. Wie weet dat wanneer de zon abgeht, dat niet meer dag wordt, aber ook warm. Ohne de het wat de zon afjaft, kunnen we ook niet leven. Wanneer we dat licht voor de wereld zijn, worden we ook warm. De wereld is jästlich kalt, en we zijn beroepen als lichter te dagen en te warmen. Mensen worden nur ans komen om zich en ans te warmen. Dan leven is warm. Wanneer mensen onze leven ervaren, worden zij ook zo'n leven hebben willen als wij hebben. En dat heeft ons de gelegenheid eind om haren te brengen. Onze jeenwoord zal mensen aantraken en niet afstijden. En wie weet dat licht aantrakend is? Wanneer wij licht zijn, dan worden wij ook aantrakend zijn voor andere mensen. Wij zullen onze geloven niet in versteek houden. Zoals Jezus zegt, bestelt man een lamp niet met een kam. Man stelt die ober op een gestaal, zodat het wit dagen deed, en alle zijne kennen. Christen zijn zo als lampen, die de diestere welt opdagen zullen. Wie zijn zo als de wachtman en de geschicht, wat ik am Anfang vertaald. Wanneer we ober onze lamp niet met de heilige geest aangesteckt hebben, kennen we mensen die op de kreuzung zijn, niet in rechten wachwiese, en op de vorhanwiese, in de entworne. Licht deed nog een zaak. Licht wacht op. Jeder zum morgens, wanneer de zon abgeht, oder dat dag wordt, wirkt wie op. Wanneer du einen mensch wordt schlaapt, met de blitzlamp im gesicht dagst, wacht de sicher sehr bald op. Zo is dat ook im geistlichen leven. Wie zal dat licht voor deze wereld zijn en mensen opwachten te God zijn leven en de waarheid van God zijn rijk? Wie zal als Christen zichtbaar zijn als een licht op den Borg? Als zonnestrolen zullen we God zijn leven te alle mensen uitstrolen, zodat de ook te geloven aan Jezus Christus komen kennen. Lieve Tauhira, bist du zo'n licht? Oder is die vielleicht ook al de dag uitgegonnen? Zoals Jan en Wachmann bij de Isabon-Kreuzung. Dan bid God dat hij die lamp toch vader met zijn geest aansteken mocht. Ik sluit met een gedicht, wat ik extra voor deze boodschap geschreven heb.
Dat gedicht heet Ik zie dat licht voor de wereld. Ik zie dat licht voor de wereld. Laat Jezus allem zaaien. Wie immer trouw en arm zich hält, wordt niemals leicht verzaaien. De zon, die es ans Erde licht, schient immer ohne aan te holen en jeft ans mensche gouden zicht met ihre dache strolen. Ze zorgt voor ons de lieve God en alle onze neite. En wann wie arm dan deine schmuck, hij ons zijn kind kan heiten. Nu laat je licht ook schijnen, dat alle mensche seine, sonst sagt de Haar de Senior, dem Vorder trüte deine. Wir wollen nu noch einmal tot beten. Haar, wir wollen ans Glaubens Licht für die Schiene lote in eine dunkle, sinnhafte Welt, dort de Menschen seine, wo du entleifst. Wir wollen von dienen Not zähe, in ander den Wacht nur die Dache. Halt dort wie dort mit Frieden trüte deine kenne, in die de ihr jewe. Sie doch nu waren mit all ans Leibe tau hiera, die dien Wort waren je hiert habe. Halb en dort nu ook ute lewe. En sehen du einem Giedren, der je harscht haft. En Jesus sine Nome. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schenkt ons het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van de station, waar je van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 243. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je het programma 243. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid, nog voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt, God zijn woed uit te strolen. Mocht God die richtlich sehen.

Hij opbrandde Hagar en zijn geliefden zijn Ismaël, die nu al 17 jaar oud weer. Ten laatste maal scheidt hij aan uw waas met brood en water, en die ging je in de wüste Paranen. Als dat water dan uitgegonnen weer in de hert en de darst zou je groot worden, grijpt God op wonderbare wies aan en wijst aan een waterbarm. Dit aangriepen van God wist dat hij wel Sarah er mening deelt, dan ober uit medlied handelt en nicht uit bettertijd, zo Sarah dat deed. Ismaël overleeft en bevriedt zich met een vrouw uit Egypte, uit de veralderij van Ham. Hij wordt de vader van 12 zeens. Dit weer de eerste van Arabische stammen en een dochter die zich later met Esau bevriedt.

0: De bond met Abimelech, zijn Noba. Lezen we dat in 1 Mose 21, van 22 tot 34.
1: Am die tijd zette Abimelech in Pichol, de commandant van Abimelech zijn armee te Obram. God is met die en alles wat u deest. Daar wein verspreid met einem eid voor God dat du mij, mijn tjenja en mijn nokomen niet worst aan te behandelen. En verspreid mij dat du met mij in dat land, wo du gebleven bist, worst zo abrechtig zijn als wie te die gewesen sind. En Abraham versprok am dat en ein eid. Ein dag zingt Abraham no Abimelech en red am aan wein ein barm, den Abimelech zijn deina vastgenomen hadde. Abimelech zegt, ich weet nicht, wer dit je doen heeft. Du hast nichts gesagt, en ich hab bet van dag doa nichts van je wist. Abraham gaf Abimelech dan schoop en rinder en ze maken einen bund. Abraham zaad 7 lama op poort van de herd. Da zegt Abimelech, wat meinst du met deze 7 lama, die du op poort gesaad hast? En Abraham zegt, deze 7 lama, was du van mij nemen, dat hij in zij zend, dat hij dessen barm gegroefd heb. Dan nannte zij de stad Beersheba, wil ze daar bed einen eid gemaakt hadden. Dit is woe zij den bund bij Beersheba moeke. Nadem verleidde Abimelech in Pichol, de commandant van zijn armee, en trokke treed naar ere stad en de jeend van de Philister. Abraham plant daar een tamariskeboom en Beersheba, en hij bid daar im nome van Haren, dem eeuwigen God, aan. Abraham woont een lange tijd als een vreemde in de Philister erland.
0: De Christ is in de wereld, aber nicht van de wereld. Abraham zijn verhalen dat in 1 Mose 20 van 1 bij 18 beschreven wordt, wie van de wereld. In 1 Mose 21, 22 bij 34 is Abraham weder in de wereld, aber nu ohne zich te veranderen. Zijn verhalen heeft een sterke invloed daarop dat zich de wereld meer God aanpast. Later heeft Isaac ook een bejegening met Abimelech. Dat wie bestemt niet de liedje Abimelech. Abimelech wie de titel van een tjeinig van de Philister. Zoveel jaar later heeft Isaac bestemd met een anderen Abimelech te doen. Trotzdem kan man Abraham zijn bejegening als een verspel te de andere bejegeningen zijn. Abimelech gaf Abraham een goede zeugnis. God is met die in allem wat du deest. Wel moedmakend is het te zijn, want dat aldeeslijke leven van een Christ de opmerksamheid van een ongelovigen op zich draait en die erkennen kan dat het geheimnis van een siegreichen leven in Christus ligt, zoals het in 1 Thessalonicher 1 en vers 7 en 8 geschreven staat.
1: Zo zijn die een verbeeld.